0: voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid.

0: Mario Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 139.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhooggekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met Rusland en China. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en drone-opslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuur had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming erg risicovol is. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen, tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
11: Wee! Kiwi!

meisje uit 1970. Suicide is Painless. De titelsong van de film, later tv-serie, moest het stomste liedje ooit worden. Daarom mocht de 14-jarige zoon van de regisseur

0: viel mehr Spaß als irgendwas.
1: Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend.
2: Het is zaterdag 27 juni en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 1947 met bijna 36 graden.

hier klinkt elke dag anders. En want je weet het, hè? Afwisseling is onze motto. De eerste was van Duff, Kodo uit 1983. Altijd grappig als juist Duitsers zulke onderwerpen aansnijden. Beverly Craven hadden we daarna, Promise Me uit 1990. En de laatste was van Glenn Medeiros, The Long and Lasting Love uit 1990.

0: This is Radio Seabreeze on 1098 and 1395 kHz medium wave.
1: Onde moyenne de 1098 et 1395 kHz.
2: 1098 und 1395 kHz Mittelwelle.
3: 1098 y 1395 kHz de onda media.
4: 1098 en 1395 kHz middengolf.
5: Jan en Zwaan was de laatste. Ik zoek een meisje uit 1979. En dat was toen nog een hele tour. Engelbert Humperdinck hadden we daarvoor, The Last Waltz uit 67. En Demi Zuzels was de eerste, My Friend the Wind uit 73. Ik heb een klein verzoekje aan je.

En toen hield het op. Een muziek uit de top 10.000 van de 20e eeuw doen we. Delegation was de eerste. Put a Little Love on Me uit 1980. Alanis Morissette hadden we daarna. Head Over Feet uit 1996. En de laatste was van Malcolm McLaren. Something's Jumping in Your Shirt uit 1989.

die gouden hits krijg je nooit genoeg. En we hebben weer een bonte verzameling vanochtend. Tin was de laatste die hoorde in de Summer Night uit 74. De Tokens daarvoor. Het legendarische The Lion Sleeps Tonight uit 61. En Michel Polnareff, dat was de eerste. L'amour avec toi uit 1966. De Dolly Dots heb ik nog voor je. Trick of the Eye uit 1984. En Ferrari. Woogie Boogie uit 1975. Daarna doen we het nieuws en daarna ben ik bij je terug. Met nog een uurtje. Nou wauw.

Dit is het weekend van Radio Sybris op 1098 en 1395 kHz in de Middengolf en wereldwijd via internet. Met radiomakers van diverse pluimage en een stort.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: De 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Esta es la tarde de Radio Viento Marino en onda media de 1098 y 1395 kilohercios.
13: Somar Radio
14: Sea Breeze.
13: Wait, wait.

Trinity uit 1977, We Love the Pirate Stations. De disco-versie van het strijdlied voor de Engelse zeezenders, die 10 jaar eerder het loodje legde. Eén boot met 2 zenders overleefde, Mi Amigo en Caroline. Martin's Music Show. Welkom bij het tweede uur.

Dit is je nostalgische behangetje. In zo'n mooi kleurtje van toen. De eerste was een wat merkwaardige. You Too, Where the Streets Have No Name uit 1987. Too Unlimited hadden we daarna. Faces uit 1993. En de laatste was van Carly Simon. Ik hoop dat ze het antwoord intussen weet. Why was een hit in 82. Dit is Pepino, Di Capri.

0: This is Radio Seabreeze on 1098 and 1395 kHz medium wave.
1: Onde moyenne de 1098 et 1395 kHz.
2: 1098 und 1395 kHz Mittelwelle.
3: 1098 y 1395 kHz de onda media.
4: 1098 en 1395 kHz middengolf.
5: We wachten een gokje met champagne. Blackjack uit 1979. Manfred Mann hadden we daarvoor. The One in the Middle uit 1965. Klopt nog ook. En Pepino Di Capri was de eerste. Roberta uit 1972. Het is groen, luisteraar. En geen kikker.

uit de tijd dat het leven eenvoudiger en de muziek top was. De eerste was van Hollywood Beyond, What's the Color of Money uit 1986. Maakt niet uit als er maar veel nullen op de biljetten staan. Clouseau hadden we daarna met Samen uit 1996. En Spago was de laatste. Just For You, hit in 1981. Dit zijn niet The Doors.

De inspanningen van het platenkopend publiek maakten wederom deze show mogelijk. FM was de laatste, In the Valley Back Home uit 78. The Diamonds daarvoor met Little Darling uit 57. En de eerste was van José Feliciano, origineel van The Doors. Light My Fire was een hit in 1968. Ik heb nog heet water voor je en een dekentje voor op de grond. Level 42, Hot Water uit 84. En Billy Joe Spears, Blanket on the Ground uit 75. Koek is bijna op. Dank voor de klandizie.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur sloeg al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden er reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Stars op Radio Seabreeze. Yeah. And Just The Way You Are leek ons vandaag een heerlijke opener voor Happy The Peppy. Welkom een uur lang met de plaatjes die je misschien al een klein beetje aan het vergeten bent.
1: Peter Engelsen.

en gaven het een naam. In het begin noemden ze zichzelf Doep. En het eerste plaatje heette ook Doep. Maar ja, dan moet je toch iets anders gaan verzinnen. En daarom werd deze plaat uit 1994 Huckleberry.

Een muzikaal mijmermomentje kun je het wel noemen met Maroon 5 en Memories. Vanochtend lukt het niet, maar vannacht gaan we wachten op vallende sterren samen met Boy Meets Girl op Radio Seabreeze.

0: mooiste hitherinneringen, je hoort je hier in het programma. En dat met vandaag Boy Meets Girl. We hebben nog veel meer herinneringen hoor. Dus blijf nog lekker wachten. Blijf lekker hangen, want we hebben leuke plaatjes voor je van heel lang geleden. En van wat recentere datum.
1: De lekkerste hits. De lekkerste hits. Op je.

Het muzikale meesterwerk van Depeche Mode, Enjoy the Silence, doet mij altijd terugdenken aan die bijzondere videoclip. Die heerser die zijn land ging bekijken. Heel apart was het, misschien nog wel terug te vinden op het YouTube-kanaal. Enjoy the Silence dus.

vergeet de jaren 60 met een heel bijzondere vandaag. De Summer Samba van Walter Wanderley. Deze Braziliaanse keyboardspeler had er een grote hit mee in 1966.

0: Het heeft heel veel weg van I Never Can Say Goodbye. En dat is natuurlijk geen toeval, want het is dezelfde zangeres. Gloria Gaynor, nu met How High the Moon. Kijk er vanavond zelf maar even naar.
1: De Happy.
2: Peter Engelsen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In de Bilt bleef het officiële juni-record staan. De minimumtemperatuur kwam daar uit op 21,2 graden, net onder de 21,3 van een dag eerder. De eerste officiële tropendag in juni ooit in de Bilt. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 04:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur sloeg al snel over naar vier andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen, tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Ook goedemorgen.

0: hun is uit 1966 en No Milk Today. En vroeger kwamen ze langs bij je thuis. De melkboeren die kwamen naar huis, die kwamen melk brengen in flessen en in, gaan ze maar door eigenlijk. Of je kwam met een pannetje aan zetten en dan wilde je een litertje melk in hebben en dat soort dingen meer. Ik vraag me wel eens af hoe die melkboeren dat gedaan hebben destijds als het zo warm was als vandaag de dag. Want dan moet je de melk toch een beetje koelen. En toen die tijd had je dat allemaal nog niet op die auto's en wagens en paardenwagen met de melkboeren. Sommigen kwamen gewoon met een karretje, met een bakfiets eraan en dat soort dingen meer. Die kwamen lekker gezellig melk brengen. Joh, het is wat.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid en bijzonder goedemorgen, luister vrienden. Het is zaterdagmorgen, het is de hoogste tijd voor koffie compleet op Europe's number one radio. De gezelligste van de hele wereld. En bij de omgeving, wou ik zeggen. Ja, en van de omgeving. Nou ja, oké, maak het allemaal uit. Met die warmte kan je wel eens een keer de mis in gaan. Hè? Eerlijk is eerlijk, het is tijd voor frissel, zissel.

0: Alles heeft een ritme, ja, zeker weten. En dat allemaal hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen, luister vrienden. Ja, tot en met 4 juli vindt het de zevende editie van het Blaricum Music Festival plaats. En dat gebeurt allemaal in Blaricum, dat is leuk om te weten. Naast topmuzici en ensembles is er dit jaar ook weer een orkest met internationaal jong talent. Gebeurt allemaal in de Vituskerk in Blaricum en dat is toch leuk om te weten. Als je meer informatie wil, dan ga je naar www.blaricumfestival.com. Ja, www.blaricumfestival.com. Daar staat alles op over dat festival. En ik kan je vertellen, dat wordt leuk. Ja, zeker weten. Goed, je luistert naar gezellige muziek. Ik heb hier een mooie plaat van Andy van der Leek. Ja, je zou zeggen van, ik heb de zomer in mijn bol, maar die klinkt toch iets anders dan we gewend zijn.
1: Don Polderman.
0: Lekker bakkie, koffie compleet. Ja, wij houden het op ijskoffie vandaag.

Heerlijk, hè? Ik heb de zomer in mijn bol. Nou, dat heb ik ook wel, lieve luisteren vrienden. Het is hartstikke lekker weer. Wat willen we nog meer? Ja, er lopen heel veel mensen te klagen over die warmte. Ik vind het altijd wel lekker, hoor. Beetje zweten in de studio. Ja, het water loopt van mijn hoofd. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Als maar leuk en gezellig is. En dat is het belangrijkste wat er is. Het is tijd voor de marmalade. Hopla die.

de heren van de Marmelades. Ja, de Marmalade en Obladi Oblada, dat was toch een lekkere plaat. Hè. Als je van Ibiza-markt houdt, dan zit je morgen goed, luister vrienden, op 28 juni. Want dan kan je namelijk naar Leeuwarden gaan op het Wilhelminaplein Zeiland. Daar en ja, kleding, tassen, sieraden, noem maar op. Een Ibiza-markt, en dat is toch gezellig om te weten en om te horen. Ja toch, ik vind van wel. Goed, wat gaan we doen? We gaan een mooie plaat draaien. Deze bijvoorbeeld. Heerlijk. De zaterdagmorgen.

1985 was in de plaats van Mitchell. En ja, if I were a painter of if I were a timmerman of wat je ook was. Het maakt allemaal niet uit als het maar gezellig is. En dat is het belangrijkste wat er is. Vandaag in Noord-Hollandse Huizen, luister vrienden, in winkelcentrum Oostermeent, is er alweer voor de zoveelste keer, ja, de Pasar Mala met onder andere Masada, Edu Schalk, de Java Guitars en allerhande dingen die je kan kopen. En gaan zo maar door. Daar op deze fantastische markt. En dat is toch leuk om te weten, lieve luistervrienden. Ja, deze zijn er niet hoor, maar hun muziek is wel fantastisch. Lekkere Pasar Mala muziek. Ja, op uw favoriete radiozender. De zaterdagmorgen. Oh ja, hij begint trouwens om 11 uur vanochtend, als koffie compleet afgelopen is.

0: Dit plaatje van Wieteke van Dort en Ayes Lava Lata. Ja, Ingin. En als je meer van dit soort muziek wil horen, ja, van helaas Wieteke, dat gaat niet meer. Maar als je meer van dit soort muziek wil horen, ga je vandaag gezellig naar de Passermalm in het Noord-Hollandse Huizen. Winkelcentrum Oostermijn, vanaf 11 uur zijn ze geopend.
1: Goedemorgen.
2: Nacht met Tom Bodden.

0: van niemand minder dan Danny Nicolai, die verluisterde hier wel. Ja, soms heb je van die nare dromen. We hebben het allemaal wel eens, hè. Dat je denkt van, oh, wat een rare dromen hebben we allemaal. Oh, verschrikkelijk. Nou en of,
1: It's summertime.
0: It's summertime.

vroeger zou ik zeggen, ja, ik kende rijmpje op Mademoiselle niet net. Maar dat gaan we maar even niet vertellen dat ze vrienden waren. Ze de Soulful Dynamics. Al lekkere gouden ouwe hier op uw favoriete radiozender.

0: Erge, ja, dance, boogie boogie dance en ga ze maar door. Earth, Wind en Fire en ja, The Emotions overigens, over fire gesproken, lieve luisteren vrienden. Houd er rekening mee, want ja, zorg ervoor als je gaat barbecuen toevallig of wat dan ook vanavond. Je weet het maar nooit. Misschien ga je dat ding wel aansteken en lekker een stukje vlees erop en dat soort dingen. Meer kippetje erop, dat is ook lekker. Speciale beugeltjes voor, ik kan hem zo inklikken en dan in dat beugeltje gooi je een beetje bier. Je smeert het kippetje in met heerlijke honing en je gaat hem lekker barbecuen. Zorg dat de temperatuur in het kippetje zo'n 65 tot 70 graden wordt. En dan kan ik je beloven, dan heb je het lekkerste kippetje van de hele wereld. Maar kijk wel uit als je het gaat doen. Want ja, met al die warmte en zo. Dat, je hebt brand voor je het weet. Zo is dat. Mm. More music,
1: more fun. Coffee complete.
0: Coffee complete. Op uw station waar muziek in zit. Heerlijk. Hier zijn ze. The Animals. The House of the Rising Sun.

0: Heerlijk, de House of the Rising Sun van de nieuwe winter aan de Animals. Ook al heel wat jaren geleden luisteren vrienden dat we die platen gedraaid hebben op de Nederlandse radio. Maar op uw radiostation waar je momenteel naar luistert, daar draaien ze regelmatig voor muziek als deze van Herman Hermits, Animals, The Beach Boys en gaan zo maar door. In dit geval waren het gewoon de Animals en de House of the Rising Sun, het huis van de reizende zon. Ja, hou je van lekkere dancemuziek, luisteren vrienden, dan zit je op 17, 18 juli. Ga snel, hè, nog even. En dan een paar weken, daar is het alweer zover. Goed in het Zeeuwse Middelburg, want daar is een groot City of Dance Festival. En op 17 en 18 juli, en dat wordt daar beren gezellig, dat kan niet uitblijven. Ja, het lijkt ver weg, maar het is dichterbij dan je denkt.
1: You're catching away.
2: Coffee complete.

plaatje van Dan Hartman en het heette Relight My Fire. En ja, dat is leuk. Gewoon opnieuw het vuurtje aanbakken en dat is heerlijk hoor. Ja, geloof het of niet. Je luistert naar uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Luister vrienden, die Dennis Jones, hè, dat is met er ook een. Die is enorm meer aan de weg aan timmeren met allerhande nieuwe leuke plaatsen. Af en toe draai ik in koffiecompleet ook wel eens een wat nieuwere. En onder andere deze van Dennis Jones.

wat wordt het? Dennis Jones in ieder geval. Liefde, wat is dat liefde? Ja, het is al een oudere plaat die gewoon in een nieuw jasje gestoken is. Door Dennis, en dat heeft hij op een leuke manier gedaan. Laten we eerlijk zijn, ja toch?

Geweldig, hè? Een plaatje van, hoe kan het ook anders, de Beach Boys. We kennen ze allemaal. En ze hebben zelfs nog een tijdje in Nederland gewoond, heb ik begrepen, de heer de Beach Boys. En daar hebben ze ook fantastische, leuke muziek gemaakt altijd. Sloot John B. was dat. Nou. Kijk op de klok, wat zien we dan? Ja, hoor, het is weer zover. Het is tijd om afscheid te nemen van het programma Koffie Compleet, laatste vrienden. Op deze zaterdagmorgen. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik hoop dat u een fijne voorstelling van deze dag heeft en een heel fijn weekend gaat krijgen. Want laten we eerlijk zijn, warm of niet warm, ja, het weekend dat blijft gewoon lekker allemaal komen. En die muziek die we draaien hier op dit radiostation is gewoon weer gezellig. Wat mij betreft een heel fijn weekend en tot de volgende keer. Dag!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted, na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat de pop 158 centimeter lang is en 13 jaar oud. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen is overleden. Volgens autoriteiten in de staat Utah stierf de 38-jarige Nicholas Rossi aan complicaties van een medische aandoening, nadat hij ervoor had gekozen zijn behandeling te staken. Rossi werd vorig jaar veroordeeld voor verkrachtingen in Utah in 2008. Begin 2020 plaatste hij online zijn overlijdensbericht om zo vervolging te ontkomen. In 2021 werd hij aangehouden in een ziekenhuis in Schotland dat hem uitleverde aan de VS. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 10:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 10:30 live te volgen op NPO 1. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen, tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Wow. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: En dat was hem, de weekendopener van deze DJ Seat Show. Je hoorde Shocking Blue en Venus uit 1969. Een oude nummer 1 hit, jawel. Je zult meer nummer 1 hits horen vandaag, denk ik. Welkom terug. Je bent bij Radio Seabreeze. We gaan een uurtje lang weer de hits van gisteren en hier gisteren voor je draaien. Begonnen we met Shocking Blue en Venus. De volgende plaat die we gaan draaien komt voor rekening van Chic en heet uiteraard Le Freak.
2: DJ Seats.

Ja, ik heb zoiets. Het is af en toe wel tijd voor een feestje op de radio. Je hoorde Berters Tijgerpijp uit het zuiden van Nederland. Hè? Noord-Brabant komen ze vandaan. En een van hun kroeghitjes, zeg maar. Dat heette de Quo Parks. Die allemaal feesthits in de stijl van Status Quo. Ja, ja, ja. Nu maar even iets heel anders. Even bijkomen op een zaterdagmorgen. Dit is Kaoma. Dat beroemde dansje, weet je wel. Dat is de Lambada, ja.

Paul McCartney en Wings, volgens mij uit 1973, maar daar kan ik mij in vergissen, want het verhaal is wel vaker verdeeld. Hè? Als ik verstand had van cijfertjes, dan was ik boekhouder geworden. Goedemorgen, welkom dat je erbij bent. Dit is Radio Seabreeze, het programma heet de DJ Seat Show en we draaien hitjes van gisteren.

Je wordt er toch wel ongelooflijk vrolijk van deze plaat. Ja, ja, ja. The Weather Girls. In Amerika worden ze de Toetans of Fun genoemd. Ze scoorden met It's Raining Man, een hit in Nederland. En dat is er eentje die we tijdens de live shows in het land nog steeds draaien. Voor de vrijgezellige jonge dames. Jawel. En die zijn er nog steeds. En die zijn dan op zoek naar misschien wel een vriend of een vriendin of zo. En ja, dan hebben ze de meeste lol op de muziek van The Weather Girls. Goedemorgen als je net hebt ingeschakeld. Dit is Radio Seabreeze. Mijn naam is Sietse en ik draai plaatjes. Zoals deze van Mango Jerry uit 1970.

In de jaren 80 feest wilde vieren, moest je gewoon een plaatje van de havenzangers opzetten. En dan was het pats, boom, raak, gelijk dikke Polonaise op de countrydans van Henk Plekket en zijn maten. Er schijnt tegenwoordig nog een havenzangers 2.0 te zijn, maar dat is een slap aftreksel, zeg maar, van deze havenzangers die we net voor je draaiden. Goedemorgen, Radio Seabreeze presenteert de DJ Seat Show met prachtige muziek uit Italië. Laura Pausini en Strani Amore.

Nou, ik zit hier net even naar mijn lijstje te kijken, maar het kan weer alle kanten op bij die Wijnalda. Niet te geloven, zeg. De DJ Seat Show, het is zaterdagmorgen. Pak een beet. Ongeveer 11:45 met muziek van toen. De hits van gisteren en hier gisteren. En af en toe gaan we gewoon ook even serieuze muziek draaien. Echt bij deze. Marcone.

0: Heerlijk toch in een bruine kroeg en dan heerlijk meeblijden met deze opname uit de jaren 80, REO Speedwagon. Dat was de nummer 1 in de Nederlandse hitparade en het heette All I Wanna Do Is Keep On Loving You. Ah. Even iets uit het begin van de jaren 70. Love the One You Will op Radio Series. Dit is Steven Stills.
1: If

0: DJ Seats. De muziek maakt het verschil.
1: Man die we voornamelijk kennen van Crosby, Stills, Nash & Young maakt ook een aantal soloplaatjes. En dit was er eentje van. Het was een hit in de Nederlandse top 40 destijds in de jaren 70. En dat heette Love the One You With. Hou dat in ieder geval maar in de gaten. Hey, dit was het alweer wat ondergetekende betreft. Zometeen Rijn Roosendaal, de Brabantse invasie bij Radio Seabreeze. Ik wens je heel veel plezier met hem en al die andere collega's die je vandaag nog gaan vermaken. Wij zien elkaar morgen even naar de klok van 11 voor de nieuwe aflevering van de DJ Seat Show. Wat mij betreft graag tot dan. En je weet het, doe geen dingen die ik ook niet zou doen, anders heel veel plezier. Tot morgen!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. De chauffeur van die vrachtwagen is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De N36 is voorlopig dicht voor alle verkeer. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Na overleg komt er nu een speciale versie waarmee overheidsinstanties hun eigen software op beveiligingslekken kunnen controleren. Anthropic zegt met de overheid te zullen blijven samenwerken. Ook het nieuwste model van OpenAI is alleen toegankelijk na goedkeuring van de Amerikaanse overheid. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. Het kleine sportvliegtuig met alleen de piloot aan boord vloog gistermiddag tegen de Siddiq-toren van 528 meter hoog aan. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van de wolkenkrabber met 108 verdiepingen naar beneden vallen. Hoe de 13 gewonden er nu aan toe zijn is niet bekend. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat die pop 158 centimeter lang en 13 jaar oud is. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sibris weer volop in bedrijf op de 1098
15: en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

De jaren 80 is prachtig onder dat motto. Phil Fairway Galaxy en Dancing Tide. Goedemiddag en hartelijk welkom. En welkom bij de middagmix van de Brabantse invasie. Ziet, ze hadden het er ook al over. Het wordt langzaam maar zeker wel een begrip, hè, die Brabantse invasie. Hij neemt het al over, dus langzaam maar zeker wordt het wel een begrip. Anton en ik in de zaterdagmiddagprogrammering op Radio Series. Hoe dan ook, we maken er weer een gezellige boel van. De Brabantse invasie deel 1 komt eerst. Dat is de middagmix met ondergetekende Rijn Roosendaal en Erwerte. Je kunt dit programma bestuderen door een mailtje te doen. Rijnnetradiosibries.nl. Dan gaan we dat gewoon draaien voor je. En als je nou wat te melden hebt, dan mag dat natuurlijk ook. Ook dat doen we hier gewoon, dit radioprogramma Interactiva Live. De streams vanuit Studio Vlijmen zijn er weer. En je kunt het allemaal beluisteren via de AM 1098. Zeer binnenkort ook weer de 1395, maar we moeten nog heel even wachten. En uiteraard via het internet en via de website van Radio Sibries kun je meekijken. www.radiosibries.nl in de studio al hier. Voor de rest het goud van oud traandeert van u.

langzaam maar zeker groeien een beetje aan elkaar. De intimiteit, we raken het kwijt. Wat gaat in de kopjes om? Het verhaal van het liedje, Cadans en Intimiteit. De middagmix op zaterdagmiddag hier op Radio Sibris. Franstalige muziek is het heel vaak.

En Head and Heart. En zo duiken we langzaam verder terug de tijd in. En nog een Franstalige muziek in de uitzending. Zojuist was jullie klaar, Noé. En zo maken we een leuke poppery van. En als je nog dingen mist, laat het mij maar weten via rijn@radiosiebries.nl. rijn@radiosiebries.nl voor jouw verzoekjes. Nu de jaren 90, de Sonic Service, and having a great time.

Michael Bublé, Heaven Met You Yet, dat is jaar 2009. Hoor je terug hier in de Hitparades. In de middagmix, in de Hitparades van nu. Dat is al geweest, hè? Dit is nog wel redelijk actueel, volgens mij. Wel terug te vinden in de top 40, als het niet zo is. Nederlandstalige muziek, het mag weer. Tegenwoordig leuke Nederlandstalige muziek. En ook deze plaat doet het redelijk, volgens mij. Uit de top 40, Miss Montreal en Schuilen.

en schuilen. Misschien wel voor het hete weer. Weer en verkeer. Al hier eens kijken wat het weekend weer doet. Op veel plaatsen schijnt de zon op uitgebreide schaal en het is tropisch warm vanmiddag. Aan zee is het een graad of 29, elders is het 30 tot 38 graden, dames en heren. Vanavond en vannacht neemt vanuit het zuiden de kans op onweer toe. Deze buien kunnen gepaard gaan met flink wat regen, hagel en flinke windstoten. Het koelt af na zo'n 20 tot 23 graden. Morgen wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Het wordt 24 tot 31 graden bij een matige, aan zee vrij krachtige westelijke wind. Dan de verkeersinformatie. Dit zijn de belangrijkste knelpunten op dit moment. De A12 Arnhem richting Duitse grens is de knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Langzaam uit de stilstaand verkeer staat 2 kilometer file. De vertraging is om 12 minuten. Komt door de politiecontrolepost die daar actief is. En ook op diezelfde A12 Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en Zevenaar. Langzaam uit de stilstaand verkeer al daar een 4 kilometer file. De vertraging in 14 minuten. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen knooppunt Gorkum. Grote knooppunt Gorkum is de parallele rijbaan dicht. Heeft te maken met een slecht wegdek. Zijn ze aan het fixen waarschijnlijk. Op diezelfde A15 Hardingsgiessendam richting knooppunt Gorkum. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer al daar. 3 kilometer file, de vertraging zo'n 6 minuten. De A12 Breda. Nee, de A27 herstel. Breda richting Gorkum tussen knooppunt Gorkum. De weg naar de A15 richting Nijmegen. Wegdek is daar in slechte toestand. De weg is daar dicht dus. En ook dezelfde A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Eveningen. De weg is dicht in verband met werkzaamheden al daar. En ook op dezelfde A27 Almere richting Utrecht tussen Hilversum en Beeldhoven. Stilstaand verkeer al daar. 4 kilometer file, de vertraging 9 minuten. En als laatste de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. Politiecontrolepost actief al daar. Staat 2 kilometer file, de vertraging zo'n 17 minuten. Tot zover weer en verkeer. Terug in de jaren 70 nu met de Joss Baker Selection.

0: Je denkt dat hij zingt, het is mijn holiday. En dat is een holiday. Of wel een geweldige dag. De Joss Baker Selection, holiday uit 1972. Terug hier op jouw radiotoestel. Hier is weer wat anders dan de Little Green Bag van Joss Baker. Hè? Die hoor je al zo vaak, die grote hit van die man. Hoe dan ook, het leidt ons naar het origineel de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor hebben, je mag me daarbij helpen. Stuur je suggestie maar in. De ene wat geleend van de ander. En hoe zit het dan? Vertel het me maar. En ik ga de twee werkjes achter elkaar zetten en bewijzen dat er een relatie is. Door de twee werkjes tactvol door te starten. Eerst het origineel, dan de cover. Dat doen we vandaag met de twee volgende werkjes. Het was in 1965 de Beatles. De single Help uitbracht. De Beatles. 16 platen op nummer 1. 30 platen in de top 40. Dus dat is geen slechte score. En Help deed het ook nog redelijk goed trouwens. Dat was trouwens de grootste hit voor de Beatles. 24 weken top 40. Uiteraard haalde ook deze platen de nummer 1 notering in de Nederlandse top 40. Hoe dan ook. De plaat is wel bijgebleven. Want de Carpenters hebben het ook nog een keertje gedaan. Carpenters hebben natuurlijk diverse hits gehad in de top 40, dat hoef ik niet te vertellen. Een groep met een behoorlijk goede carrière wat dat betreft. Jambalaya, Yesterday, Once More, Top of the World, Superstar, Please Mr. Postman. Alleen deze cover, Help, komt niet voor in de top 40, maar staat wel op het album Close to You van de Carpenters uit 1970. Mag snel bepalen wat je leuker vindt, het origineel van de Beatles, Help uit 1965 of weer... De versie van de Carpenters helpt 1970 een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel en

bijna te snel in de koffer. Het is duidelijk hoe het in elkaar steekt. Hè? We bewezen dat deze platen weer een relatie hebben. Help is het titel. Het origineel van de Beatles. In de cover van de Carpenters. Dit kennen we ook ergens van. Elton John heeft deze ook nog een keer uitgebracht. Maar volgens mij is dit het origineel. Billy Paul en Your Song terug naar 1972 nog een keertje.

I'm doing beautiful, how wonderful it is.

Chris Hosby en The Range. Very Road is dit. Lijkt er wel een beetje op. Blijft mooi die piano. Mooi stukje instrumentaal erachteraan. Eigenlijk moet ik helemaal niet heen praten. Maak dezelfde fout weer. Maar het blijft wel waanzinnig mooi. Middagmix op Radio Seabreeze. Met een knoop en knipoog naar het grijze hitverleden. Daar Statistics en Gonna Miss You klinkt nu.

Fantastic, Gonna Miss You, 1966. En zijn laatste gaat uit in deze aflevering van de Middagmix, deel 1. Zometeen nog deel 2, hoor. We zijn niet klaar. We hebben nog een dikke uur klaar liggen voor jou. Lekkere muziek. En je weet het ook, dit programma kun je gewoon beïnvloeden door even een mailtje te doen naar rijn@radiosybris.nl. Nog meer vergeten werkjes uit de jaren 80. Deze dame, Michael Brown. En deze single. He's a saint, he's a sinner. Eet er zometeen voor deel 2.

0: met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ja, 21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. Ja, 21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eertmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en Ja 21. Koning Willem-Alexander heeft in de Haagse Koninklijke Schouwburg de flink ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Door de hitte gingen de défilé en de activiteiten op het Malieveld niet door. In de Schouwburg sprak premier Jetten de aanwezige veteranen toe. Hij zei dat zorgen voor elkaars veiligheid betekent dat je soms ook moeilijke keuzes moet maken. En dit is daar één van, zei Jetten. De koning sprak de winnaar van de Witte Anjerprijs nog wel en een groep basisschoolleerlingen. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Iran zegt Amerikaanse doelen in de regio te hebben aangevallen na een Amerikaanse luchtaanval op raket- en droneopslagplaatsen. Volgens de VS was die aanval een reactie op een Iraanse droneaanval deze week op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Iran heeft niet gezegd welke Amerikaanse doelen zijn beschoten. Bahrein zegt dat het ook is aangevallen en heeft daar fel tegen geprotesteerd. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen daarmee opnieuw verder op. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

jaren 80 is prachtig. Ken Shake the Feeling, Big Fun. Geen grote hit geweest, maar wel leuk om weer eens een keer te horen. In het kader van doe eens wat anders dan de standaardjes. En dat kunnen wij hier gewoon doen op Radio Series, want wij zijn niet gebonden aan keiharde commerciële luistercijfers. Wij maken gewoon gezellige radio, lekkere muziek. En de Oja-werkjes horen daar ook bij. En dit was misschien weer eens een Oja-moment, dat weet ik niet. Heb je van die Oja-momentjes in je hoofd? Laat het mij maar weten, want we hebben heel veel van die Oja-werkjes in de database, om het zo maar te zeggen. Hey, de middagmix deel 2, de Brabantse invasie deel 1, part 2, zeggen we dan heel mooi. Want om 2 uur is Anton weer op het toestel. Dan gaat Studio Putten aan en Studio Vlijmen weer uit. En zo nemen we het van elkaar weer over en loopt het gewoon door op Radio Seabreeze. Je weet het, hè? Je kunt je verzoekjes kwijt op partijnetradiosibris.nl. Wat mis jij nog? Iemand er goed te doen? Geef het maar aan. We gaan ermee aan de slag voor je. Database met bijna 65.000 muziekjes. Dus ja, het gek zijn dat er iets bij zit wat je aanvraagt en dat ik dat niet heb. Gebeurt niet vaak dat ik mis wat. Maar goed, het kan natuurlijk wel gebeuren. Maar dat gaan we dan wel weer zien. Jouw middagmix. Het goud van neutraal, de hits van nu. In het kader van toch wel recent grote hit in de top 40. De laatste single van Alex Warren heet Fever Dream. Althans, de laatste nummer 1 notering van deze man.

echte zingende vrachtwagenchauffeur Henk Wijngaard en de nachtrijder. Hoe zal die mensen het vergaan zijn met dat hete weer afgelopen week? En dan het hete asfalt, dan die zware auto's. Gaat het allemaal wel goed, vraag je als af? Want ja, als het 40 graden is buiten, dan is het op het asfalt op sommige plekken maar zo 70 of 80 graden heet. En het moet allemaal goed gaan, hè? Tja. We zien nu al in de verkeersinformatie dat sommige wegen dicht zijn, omdat de weg zogenaamd in slechte toestand is. Gewoon zwaar verkeer, waar het asfalt onder heeft te lijden en zeker bij extreem heet weer. Hoe dan ook, jouw middagmix. 1974 en happiness, klinkt nu.

van die zwoele werk is van de groep 1975. Dat zijn 1974, maar ik er gewoon een getalletje bij, kan jij spellen. Jouw middagmix op deze warme zaterdagmiddag. Temperatuur buiten hier zo'n dikke 30 graden op dit moment en de studio een graadje of 25,5. Dus lekker warm in ieder geval. Maar de middagmix gaat gewoon door in de verkwikkende stijl. We gaan even gluren bij de buren. Dat België is hier niet zo gek ver vandaan. En deze groep had in de jaren 90 toch een aantal hitjes. Waaronder deze, misschien kun je hem nog herinneren. 1992, wij noteren Soul Sister and Broken.

van de jaren 70, Goldie, Make It Up Again. Een van de liedjes uit de jaren 70, zoals we die kennen. Dat mooie decennium met al die kleuren auto's en zo. Hè. Als ik aan de jaren 70 denk, denk ik aan die auto's met al die spannende kleuren. Groen, blauw, paars, dat kan niet schelen. Allemaal van die harde primaire kleuren. Uit hetzelfde jaar, 1978, Earth, Wind & Fire, het september.

1966, Georgia Girl van de Seekers. Leidt ons naar het weekendweerbericht. Blijft lekker warm, mensen. Op veel plaatsen schijnt de zon op uitgebreide schaal en is het tropisch warm vanmiddag. Aan zee is het een graad of 29, elders is het 30 tot 38 graden. Vanavond en vannacht neemt vanuit het zuiden de kans op onweersbuien toe. Deze buien kunnen gepaard gaan met flink wat regen, hagel en zware windstoten. Het koelt af naar 20 tot 23 graden. Morgen wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Het wordt 24 tot 31 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige westelijke wind. Dan de verkeersinformatie. 26 files, 47 kilometer aan blik in totaal in de rij. Dit zijn de belangrijkste files in ieder geval. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude Dorp, zo moet ik het zeggen. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer, 4 kilometer file, de vertraging 4 minuten. En op diezelfde A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer, 3 kilometer file, de vertraging 3 minuutjes. De A7 Heerenveen richting Horen tussen Breesanddijk en Den Oever. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer, 4 kilometer file, de vertraging 6 minuutjes. En als laatste alweer de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oeschees en Wassenaar Centrum. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer, 5 kilometer file, de vertraging zo'n 11 minuten. Tot zover weer in verkeer. Terug in de jaren 70 nog een keertje met Boston en Don't Look Back.

lekkere herrie in jouw middagmix. Boston, don't look back naar 1978. En blijf ons naar de markante 12 inch. Goeie ideeën daarvoor, laat het bij me weten. Je kunt je suggestie kwijt op rijnnetradiosibris.nl. Lange dansbare platen uit grijs dit verleden of uit dit praten van nu misschien wel. Jij mag het zelf zeggen. We zoeken hem op, we gaan hem draaien. En vandaag het volgende in de markante 12 inch. Een groep die we al lang niet meer hebben gehoord, denk ik. Maar ze hadden de jaren 80 toch een aantal hitjes. Het waren toen nog 7. 7 tot 4 noteringen. 1982, ik heb het over Kid Creole en de Coconuts. Grote hit natuurlijk, Annie, I'm Not Your Daddy. Maar ook de singles Wonderful Thing, Hey Mambo, Still Opinion, Endicott. Waren hits van Kid Creole.

0: naam wel bij je gebleven. Oké. Dat gebeurt mij wel vaker. Dan moeten de 12 is nog even klaarzetten, anders dan gebeurt er nog niks. Juist, nu wel. En dat is de jingle, die moeten we ook niet hebben. Oh jongens toch, ze zijn lekker te klooien hier. Zo, helemaal draaien, helemaal starten. Alles klaar voor de start van de 12 inch, mensen. Daar gaan we.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12 inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

maar kan dat wel, Vince. Kid Creole and the Coconuts. And my wonderful thing, baby. Onder het motto, de single nog een keertje. De één na grootste hit van deze club in ieder geval. Zo, nog meer jaren 80 werk. De middagmix. We hebben nog een kleine 13 minuten te gaan. En dan is Anton alweer aan de beurt. Dus als je je favoriete plaat nog wil aanvragen, moet je vlot zijn voor deze uitzending. Anders gaan we gewoon dat de volgende keer weer doen. Brabantse invasie alleen. Part 2 is nog op zender. Nog zo'n kleine 13 minuten en dan is het alweer klaar. Met erin nog de mooiste werk is uit de jaren 80, jaren 70, jaren 60. En de zaken die je meldt via Rijnet, radiosierbries.nl. Kim Wild nu, in You Came.

Disco Hefang van de bovenste plank van D2. Love for Rations is helaas gedraaid in deze aflevering van de Middagmix. Op deze warme zaterdag. Het is alweer klaar. Ik dank je weer voor het volgen. Volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering. En zo doen we dat elke week weer. Van 12 tot 2, even na DJ Seats, zijn we weer op toestel, om het zo maar te zeggen, bij Radio Seabreeze. Zometeen hier op deze radiozender Studio Putten. Anton is al klaar met zijn playlist te klaarmaken. Hij zit te wachten tot het systeem wordt vrijgegeven en hij de uitzendingen kan gaan verzorgen vanuit zijn studio. Kun je ook volgen in beeld en geluid overigens. Je kunt gewoon meekijken via de website van Radio Seabreeze, evenals dit programma. Ik zeg nogmaals tot volgende week. Dan weer een nieuwe aflevering van de Middagmix. En je weet het, hè, ideeën voor de markante 12-inch, dan wel voor het origineel in de cover. Laat het mij maar weten via rijn@radiosiebries.nl. rijn@radiosiebries.nl. De laatste, Phil Collins, Find the Way to My Heart uit 1989. Ik zeg tot volgende week, dan weer in de Middagmix. Een mooi weekend nog.

0: live naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. JA21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met PRO. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. JA21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eerdmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en JA21. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Volgens de Oekraïnse president Zelensky worden honderden luchtafweersystemen samengebracht rond de hoofdstad en bij Valdai. Daardoor zouden andere delen van Rusland kwetsbaarder worden voor droneaanvallen uit Oekraïne. De uitspraken zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en Rusland heeft ook nog niet gereageerd op Zelensky's beweringen. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, één adres.
10: Valdorpelshop.nl.
11: Ze zijn er nog.
10: radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cibris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radiocibris.nl/donatie. Radio Cibris, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: toch wel aangenaam om in het park te wandelen, of niet?
1: Nou, zolang het onder de bomen is, misschien wel. Ja. Niet in de volle zon.
0: Nee?
1: Nee.
0: Jij bent niet van de volle zon?
1: Mijn huid is niet van de volle zon.
0: Ja, vroeger, ja, toen was je nog een beetje rossig, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja.
0: Maar je hebt er kleurspulletje erin gegooid natuurlijk, of niet?
1: Ja, het is nou gewoon zilver.
0: of is het de leeftijd?
1: Die speelt waarschijnlijk ook wel mee.
0: Een beetje maar, hè? Zo, hè? Kaarten zetten, want er komen zelf 23 keer.
1: Nou, één keer is genoeg, hoor.
0: Ja, meer dan genoeg. Zo, dankjewel Rijn Roosendaal. De Brabantse invasie, deel 1, was er tussen 12 en 2 en tot 4 uur. Een dubbele Brabantse invasie. Huub en Anton tot die tijd met een beetje lekkere muziek. We maken er niet te veel van. Het is vandaag erg warm. Mocht je het gemerkt hebben?
1: Ja, ik heb het ondertussen wel gemerkt. Ja. Vanmorgen viel het nog mee, maar.
0: Ja, dat was, stond een fris windje, moet ik nog inlaten. Vanmorgen in elk geval. 28 tot 36 graden houdt hij vandaag. Ja. Maar later vanavond een verfrissend buitje.
1: Ja, ze voorspellen behoorlijk wat onweer. En niet zomaar onweer, maar heel heftig.
0: Ik wel. Boom.
1: Ja, het heeft een of andere speciale naam, maar die ben ik even vergeten.
0: Boem is open, onze zwater en de gritsel zijn struiken.
1: Ja.
0: Tijd voor wat nieuwe muziek dan maar. Dit is Alles is goed, nieuwe Nena.

0: Neemt het hem er ook mee.
1: Ja. En op zo'n warme dag.
0: Ja, op zo'n warme dag. Warme dag, over warme dag gesproken. Jij kan, ja, jij lezen kan niet met zijn werk kijken, hè?
1: Nee.
0: Ja, laat maar, joh.
1: Iets te ver. Nee,
0: veel te ver. Lekker zomerse muziek van Enrique Iglesias, zoon van...
1: Julio.
0: En Bailamor. 17 over 2. We hebben even het weer voor je. Vandaag wordt het nog een erg warme dag. 28 of 36 graden. De zon schijnt flink en regionaal zijn er ook wolkenvelden. Later vanavond stijgt de kans op fikse onweersbuien. Ook morgen kunnen stevige buien voorkomen. Na een warme zondag krijgen we volgende week wat aangenamere temperaturen. Vanmiddag nog een zeer warme middag met op grote schaal tropische temperaturen van 34 graden in het midden en 35, 36 graden langs de grens met België en Duitsland. Aan de kust is het met een graad of 28 wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het bovendien drukkend warm aan. Als het all summer long zo is, dan hebben we niet te klagen.
1: Of wel? Ja, oh, als je moet werken, ben je niet blij.
0: Ja, ik ga het maandag weer proberen.
1: Ik ook.
0: Ik kon hem gaan afgeven. Opgelost. Kid Rock die zong er in 2008 al over. All Summer Long op Seabreeze AM. Goedemiddag.

Lekkere zomerse muziek. Het is de hoogste binnenkomen deze week in de Nederlandse top 40. En we draaien op verzoek van Huub de Mooi. Hij is eventjes bezig in de studio schuur, zullen we maar zeggen. En dan zei, kun je die niet draaien in plaats van... Want er kan eigenlijk eerst Flair klaarstaan met een ander zomers getint plaatje. Maar hij vond deze toch leuker. Ja, dan doe ik deze toch. Wat dat betreft zijn we niet zo moeilijk. Ook de groeten aan Richard Verschuren. Uit het Ver Raamsoesveer. Bart van der Heuvel zit te luisteren in Scheveningen. Op Scheveningen. Of is het nog net een Haag, denk ik, wat die woont. En al die andere luisteraars, wees welkom. Dit is Radio Seabreeze met Tense

kennen dat, dat radioprogramma nog op zondagmorgen. Men vraagt en meedraaien van Frans Nienhuis destijds op Radio Veronica. Dat lijkt het zo af en toe hier ook wel, jongens. En daar zijn we blij om. Dat is teken dat er geluisterd wordt en enthousiast gereageerd. Bobby Goldsboro 1974, Hello Summertime. Deze draaien op verzoek van Richard Verschuren uit Raamsdonksveer. Prachtige plaat. Dit is Justin Hayward, Forever Autumn.

Daar hebben alle vrijgezellen het soms wel een beetje moeilijk mee. Cause You're Not Here, Forever Out on Jeff Wayne's musical World of War of the Worlds. En uit die musical draaiden we Forever Autumn, het zang van Justin Hayward. En die ken je weer van de Moody Blues op verzoek van Richard Verschuren uit Raamsveer. 7:30 en afgelopen week was collega Ger de Rooij jarig. We feliciteren nogmaals van harte met zijn verjaardag. En dit is een van zijn en mijn favoriete platen. Colin Dunstan uit 1973. Dit is I Want Some More.

prachtige, hartstikke lekkere spiksplinter nieuwe plaat van Chaka Khan. Featuring Snoop Doggy Dogg en Boogies in My Soul hier op Series AM. Het is 43 voorbij 14, oftewel 17 voor 3. Dus één file in ons uitzendsgebied in het noorden van het land. Die is te vinden op de A27 knooppunt Everdingen. Op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum staat het stil door wegwerkzaamheden. Je kunt toch redelijk doorrijden, maar als je om kunt rijden zou ik dat zeer zeker doen. Dit is Boris Gardner.

Wat gebeurt er als mensen te veel vrije tijd hebben? Dan gaan ze allerlei screenshots maken van mij. Terwijl ik in de camera kijk, in allerlei poses. Jongen, jongen. Get a life, zeggen ze dan wel eens. Het is 3:10, dat was de speciale aanbieding. Je hoort hem straks nog een keer tussen 6 en 7 in Van Dijk breekt door. Niet met Leo, maar met Anton. Ja, Richard, je hebt gelijk, jongen. Dat was dus de speciale aanbieding. Kensington and Safe Haven en Boris Garner. I wanna wake up with you. Wie zich aangesproken voelt, die mag het zeggen. Tot 4 uur nog Nachtzaam en de Mooi. Oftewel, Huub en Anton. Huub is een beetje stilletjes. Hij is aan het genieten van de muziek en van een glaasje water. Dit is Sister Sledge, 79, Lost in Music.

Politie was dat. En dat was Ze zijn terug. Het is 3 minuten voor de klok van 3 geworden. Dat betekent dat we dit uur een beetje af gaan sluiten. Dit was hem uur 1, poging 1 van het Popfront op deze zaterdagmiddag 27 juni. Een hete zaterdagmiddag op Sirius IM. Zometeen poging 2 tussen 3 en 4. Het 4 uur alweer van de Brabantse invasie. Tot zo.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Vanwege slecht weer en onweer werd het festivalterrein tijdelijk afgesloten. De organisatie meldt dat er technische problemen zijn ontstaan, maar werkt nu aan een oplossing. Het is nog niet duidelijk of het eerste optreden van bankzitters op tijd gaat beginnen. Gisteren hadden festivalgangers al te maken met extreme hitte. De organisatie heeft gezorgd voor gratis drinkwater en zonnebrand. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
3: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: vogeltjes, oftewel The Birds. Tijdens The Birds.
1: Ja.
0: Words. Klinkt als Birds. Omdat ik natuurlijk wat platen aan het uitzoeken was die op verzoek gedraaid in het worden. Ever David 1982. En Words Don't Come Easy. Zometeen nog Love Pains 1982. Yvonne Elliman. En eerst even. 1982. Dat is dus strakjes. Maar eerst. Even Dusty Rivers. En Take My Time. We gaan terug naar 2026. De plaat is net een paar dagen uit. Wat een stem. Take My Time.

Oh no. Die van Elliman, 1982. En Love Pains. Dat zeg je? Ja, dat zei ik, dat zei ik. Het is ermee 3:15. Zoals je het wellicht gemerkt bent, is er in het hele land code rood afgegeven. Dat betekent dat het dus ontzettend heet is. In het zuidoosten kan lokaal de 40 graden worden aangetikt. Maar of het all-time hitrecord van 40,7 verbroken wordt, dat is nog maar even de vraag. Even een kleine opsomming. In Groningen is het lokaal bijna 33 graden in de buurt van Dokkum. In Friesland 32,7. In Flevoland 33,5, 34 graden. In Utrecht 35 graden ruim. In Brabant, hier in de regio dus, tussen de 36 en 37 graden. In Zeeland 31,9. In Zeeuws-Vlaanderen 35. En in Limburg wordt de

0: Ken je hem nog?
1: Ja.
0: Wie?
1: Ja.
0: Coat & Bee.
1: Ja, die. Ik kan me herinneren, daar keken we op zondag altijd naar hem bij de VP.
0: Ja, en werd, de andere dag werd er bij de koffieautomaat werd er schande gesproken van wat voor ons en als nu al.
1: Oh, heerlijke humor.
0: Ja, ik mag er ook wel naar kijken.
1: Zou in deze tijd niet meer kunnen, denk ik.
0: Nee, maar wat kan het tegenwoordig nog wel?
1: Helemaal niks.
0: Nee, maar we mogen nog wel muziek draaien, denk ik, of niet?
1: Dat mag gelukkig nog wel.

0: Die hebben we wel nodig, is sunburn.
1: Ja, het is niet bekwaam om buiten.
0: Nee.
1: Maar binnen is lekker koel.
0: Ja, binnen is lekker koel.
1: Ja, ja, ja.
0: Lang leven de airco. Kreeg ik weer een verzoekplaat binnen van kun je de Clico Shuffle draaien? Clico Shuffle. Ja. Dat is die snedige snaak die jou altijd aan het opbieden is.
1: Ja, ja, ja. Ik ken hem van Marktplaats. Ja. Ze hebben concurrent.
0: Concurrent met het opbieden van de plaatjes. Ja, dat is Huub die hoort. En die wil niet in beeld. Nee.
1: Nee, absoluut niet.
0: Absoluut niet, zegt hij. Dus hij heeft geen camerahoofd.
1: Nee, dat sowieso niet.
0: Kan zeggen, dat kan ik beamen. Ja. En bedankt. Bruno Mars, de nieuwe, die heet On My Soul.

0: zijn van die mensen die zijn gewoon compleet
1: gestoord.
0: Ja, en van een ratjebus nu vult. Ja. Of gewoon bevangen door de warmte.
1: Wil je namen noemen? Of,
0: Richard Verschuren. Uit Raamsoorsfeer. Richard. Ja, ja. Instemmend, knikt hij. Hij wilde dit horen, toch? Hij reageert gelijk. Hè?
1: En we denken dat je hem niet hebt. Ja.
0: En we denken dat we hem niet hebben.
1: Een lekkere OOS piraten lulmuziekje.
0: Ja, dat is echt zo'n... Hoe ging dat vroeger ook alweer?
1: Wat?
0: Nou,
1: bijzonder goedemiddag, luisteraars en amateurs. Dit is vroeger kort hadden van Seabreezeheim.
0: Ja, zo ging het vroeger, hè?
1: Gelukkig. Dat was een B-kantje dit trouwens.
0: Van?
1: Don't let the stars get in your eyes.
0: Dat is leuker.
1: Toch, Richard?
0: Ja. Tamara spannen toch uit Brabant?
1: Ja.
0: Ed Leurum, geef ik ook niet.
1: Ja, die komt echt uit de regio.
0: En treedt nog steeds op, hè?
1: Nee, die zanger heeft behoorlijk wat bands gehad. Onder andere de Tamara's. Andere namen zijn mee ontschoten. Maar die zanger die, van die band, ja, die was zeker in West-Brabant heel populair.
0: Ja. Richard, hoor je nou dat we ook serieus kunnen zijn, zie je wel, hè? Ja, Huub doet het goed. Ja. Hij doet het ook al even.
1: Ik ken mijn klassiekers.
0: Ja, het is 4:05 en over klassiekers gesproken. Genoeg. Discotex en de Sexolets, 1975.
1: Van de vorige beter.
0: zeldzaam. Je moet ook een beetje met de directie rekening houden natuurlijk, hè? Anders krijg ik strafpunten.
1: Ach, je staat dik in de pleuris.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, je kan wel...
0: Zullen we een dansje wagen? Get dancing?
1: Nee, dankjewel.
0: Oké. Okay.

0: Heb je er wel eens gedaan? Switch voor je Switch gekocht?
1: Nee.
2: Snoepjes voor mijn snoepje. Toen weer een beetje glibberig dan.
0: Ja.
2: En, wil jij een snoepje?
0: Ja. Of wil je een lolly? Of een ijsje?
2: Let ja. op, de directie luistert mee.
0: Ja. Oké, vooruit. Vooruit dan maar.
2: Kom zo lekker zacht op, hè. Ja, voor mij helemaal.
0: Ja. Jij hebt geen wonderoren op, hè?
2: Nee.
0: Nee. Kijk, je kunt natuurlijk 20, 19, 18, je kunt mee tellen.
2: Hoor. Oh, dat is lang geleden.
0: Dat is lang geleden. Toen waren we nog zo, nog zo klein.
2: Mm-hmm. Oh, ja. Oh, lekker hem trouwens.
0: Ja, vond ik ook eigenlijk. Ik zal de camera voor, zal ik even weer goed zetten. Want anders ziet Richard me niet.
2: Nee, dan mist hij je. Ja.

0: ga je kijken dinsdagnacht om 3 uur? Of heb je dan nachtdienst?
1: Ik heb geen nachtdienst. Dinsdagnacht om 3 uur. Dan heb ik mijn laatste ochtend gehad. Dus dan moet ik de volgende dag om 's middags binnen. Ik zou kunnen kijken, maar ik ga het niet doen.
0: Nee.
1: Ik hoor vanzelf wie er gewonnen heeft. Ja. Als ik door kan slapen, is het Nederland.
0: En als je wakker schrikt, dan weer... Grote blij. Allemaal. Als ik blij ben, dat hoort bij een cultuur.
1: Ja.
0: Ja. Zo is het. Iedere cultuur zijn gebrek, zullen we maar zeggen. Of mag ik dat niet zeggen?
1: Tuurlijk wel. Ja. Je mag alles.
0: Ja. Dankjewel.
1: Zeker.

0: Zou je dat prefereren om altijd jong te zijn?
1: Nee.
0: Nee, hè? Maar wel een beetje blijven hangen op de leeftijd die we nu hebben, eigenlijk, min of meer.
1: Nou, dan mag ik 10 jaar jonger, hoor.
0: Ja. Heb je fysieke problemen?
1: Nee, nog niet, maar... Zeggen dat het eraan zit te komen.
0: Oh jee. Ik ben een paar jaar ouder als jij. Ik zie er wel veel jonger uit, maar... Huh? Huh? Het is toch een beetje... Ja, ik vind het allemaal wel meevallen, joh. Afzien? Gast. Gast. Ik vind het allemaal reuze meevallen met dat...
1: Kijk, daar heb je het al, hè. Vergeetachtig, dementie.
0: Nee. Helemaal geen dementie. Ik ben ruim op tijd. Als ik 2 seconden nog over heb, dan is het voor mij meer dan genoeg. Dat
1: heb je dan.
0: Ja. Zou je van niks zeggen?
1: En de leeftijd, die speelt niet mee.
0: Nee, die speelt niet mee. Waar ging het eigenlijk over?
1: Ja, lekker weer vandaag.
0: Ja, dat was het. Nou, bedankt voor het lachen.
1: Ja.
0: Bedankt voor het praten.
1: Ja,
0: bedankt voor de gezelligheid. Nou, we gaan er even een klein hapje doen. En,
1: ja.
0: En een non-alcoholische versnapering.
1: Uiteraard.
0: Uiteraard, want straks mag ik weer aan de bek. Want Van Dijk draait door zonder Leo. Met moi.
1: Dus, Anton draait door.
0: Ja, wat zeg je? Sorry, Leo, sorry. Komt niet later. Komt helemaal de huup, hè?
1: Uiteraard. Ik neem alle schuld op me. Ik ben toch zo weer.
0: Hoor je het? Hoor je het? Hij neemt alle schuld op zich. Nou. Zometeen Paul van der Mark. Hij duikt weer in het historische zeezenderverleden. Ik heb me laten vertellen dat het over Miamico 272 gaat vandaag.
1: Ah.
0: Over de Magdalena. En ook en daar weet onze Wim weer alles over te vertellen. Die zat toen aan boord, hè?
1: Oké. Okay.
0: Dat was de eerste en de laatste DJ die dus een programma presenteerde op Miamico 272.
1: Ik weet wel dat die vroeger bij mijn ouders altijd opstond, Miamico.
0: Nou, hoor je het, Wim?
1: Die prefereerde hem boven Veronica.
0: Wim, je had een fan, hè?
1: Twee
0: fans. Vader en moeder de mooi. Maar goed. Ik moet zeggen, ik prefereer altijd de Nederlandstalige uitzendingen van Caroline. En de Engelstalige, ik was er helemaal weg van. Prefereerde ik ver boven Veronica, Noordzee, Miamigo. Maar elke gek heeft zo zijn gebrek, zullen we maar zeggen.
1: Sommige meerdere.
0: Ja. Oké. Over gek met een gebrek gesproken, we gaan er de laatste vocale draaien.
1: Ach, die acteur.
0: Keuze welke? Jason Donovan of Toto?
1: Nee, doe maar die proost. Doe maar gewoon wat de volgende player is.
0: Ja, dat kan deze player zijn of deze player.
1: Dus nee, doe maar gewoon Jason Donovan.
0: Gewoon lekker. Niet in de minimutte.
1: Nee, absoluut. Nee, beginnen we niet aan. Ik mocht kiezen dus.
0: Jason Donovan, die is de baas. Dat dus.
1: Die dus.
0: We moeten toch even wachten, want we hebben nog 30 seconden voordat het 2 minuten voor de klok van de virus.
1: Waar kennen we Jason Donovan nog meer van?
0: Van Neighbors.
1: Juist. En wie speelde daar nog meer in?
0: Kylie Minogue.
1: Ja, geweldig.
0: Ja.
1: Hebben jullie wel eens samen gezongen?
0: Ja, je wel samen gezongen.
1: Ja.
0: Especially for you. Voor mij. Ja, voor jou, ja.
1: Oh.
0: Ja. En
1: Jason horen we niks meer van.
0: Nee, en van Kylie, ja. Heb je de zus van Kylie Minogue al gezien? Danny Minogue. Dat,
1: ja.
0: Dat is ook een...
1: Die kan ook... Dat is ook een leuk mopje. Ik bedoel, die kan ook een leuk mopje zingen.
0: Dat zeg ik. Over Jason Donovan gesproken, dat is het laatste wapenfeit in dit radiofeuilleton. Strakjes tussen 4 en 6, ik zei het al, Paul van der Mark vanuit Noord-Frankrijk. En ik ben er weer straks tussen 6 en 7 met Van Dijk breekt door zonder Leo met Anton. En wat ons betreft, nog een fijne voortzetting.
1: Fijne dag verder.
0: Dag. Jason Donovan, toch?
1: Ja.
0: Too many broken hearts in the world.
1: Oh,
0: don't
1: so
0: shit.
1: Don't so shit.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. De man zette ongeveer 2300 vertrouwelijke bestanden van zijn werklaptop naar een privéaccount over. Daarop ontsloeg het bedrijf hem op staande voet en dat is een besluit dat de rechter steunt. De man loopt daardoor tienduizenden euro's aan vertrekvergoeding mis. Een schadeclaim van het bedrijf werd door de rechter grotendeels afgewezen. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpass uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpass is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. De 41-jarige bestuurder uit Helmond raakte daarbij licht gewond. Volgens de politie had hij alcohol gedronken en er wordt ook onderzocht of hij drugs gebruikte. Voor het kerkhof zit een bocht waarin je maximaal 30 km per uur mag rijden. Maar volgens een politiewoordvoerder schoot de automobilist daar met een behoorlijke snelheid rechtdoor. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: De 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: De muziek uitzoeken voor een radioprogramma, dat doe ik toch heel vaak op mijn gevoel. En ik had vandaag zoiets van, ik moet met die van Scott McKenzie beginnen. De zomer van 1967. Een plaat die helemaal past bij de toch wel extreme weersomstandigheden waarmee we in Nederland, België en in Frankrijk op dit moment geconfronteerd worden. Hey, welkom bij dit programma. Anton, dankjewel voor de afgelopen 2 uur hier bij Seabreeze. En we zitten barstens vol met ontzettend veel interessante items in deze aflevering van Zeeklassiekers en andere paras. Dus het eerste uur staat voor een groot deel in het teken van de start van Mi Amigo 272. Je gaat het straks allemaal horen, fragmenten, maar ook hoe het destijds allemaal tot stand is gekomen. Fijn dat je erbij bent. En gewoon lekkere muziek tussen al die interessante items, zoals deze, de Stampeders.
2: Oh, Cornelius!
3: Cornelius!
2: Yeah.
3: Oh, Cornelius!
2: Listen!
3: Bye-bye.
2: Listen!
3: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
3: Yeah.
2: My girl just told me to

0: Zo'n heerlijke zeeklassieker uit de jaren 60, de Sunrise. And I live for the sun.
1: Het zeezender nieuws van toen.
0: Op 1 juli 1979 start Radio Miamigo vanaf het gloednieuwe zendschip de Magdalena de uitzending op de 272 meter. Het openingsuur wordt verzorgd door Ton Schipper, de enige keer dat hij te horen is op de 272 meter.
2: Luisteraars in België en in Nederland. Bonjour, chers auditeurs en France. Hello, ladies and gentlemen in Great Britain. Goedemiddag, lieve hörer in Duitsland. Buenos dias, amigos in España. Luisteraars om het even waar in Europa. Welkom op de 272 meter. Hier is hij weer, Radio Mi Amigo Internationaal. 8 lange maanden betekenen niet dat Mi Amigo al die tijd is blijven stilzitten. Want het is al sinds maart 1978 dat er flink gedokterd werd achter de schermen weliswaar. Om het station aantrekkelijker te maken voor u, luisteraar in de Benelux. Vandaar dat u ons ook vanaf vandaag 24 uur per dag kunt horen. Dag in, dag uit op de 272 meter.
0: Enige discjockey aan boord is Wim de Groot.
3: Luisteraars in de Benelux, een bijzonder goedemiddag. U heeft het nieuws zojuist gehoord. Dit is Radio Mi Amigo, uitzendend vanaf de Vrije Noordzee 24 uur per dag. Dat was natuurlijk wat we wilden zeggen. Dit is een eentje die staat hoog genoteerd in onze Belgische nationale hitparade. En dit is het nummer en that's your mother, no. Zeg, ik zie je aan de andere kant van, eens even kijken, van 4 uur alweer. Dit was het eerste uurtje.

The Liberation of Man scoorde één keer met dit Love zonder controle. En straks het verhaal van Patrick Verlem, de man achter Mi Amigo 272. Hij vertelt hoe het destijds allemaal gerealiseerd was. Maar eerst deze van de Sandy Coast. True Love, That's a Wonder.

0: Het betekende in 1971 de comeback van de Sandy Carson dat ze wat problemen had gehad met de platenmaatschappij. True Love, That's a Wonder.
1: De zeezender, commercials, vergeten merken, nostalgische prijzen. Wij

0: compañía de discos Negram presenta el LP Bella es España.
1: ¡No me digas!
2: ¡Bolé! Spaanse zomerrit van Negram voor 12,50 met onder andere Los Payos. Grupo Olé. Los Marasmanos. Spaanse zomerhits, ook op muziekcassette verkrijgbaar bij elke platenhandelaar.
0: Nos veremos en las tiendas de discos.
1: Adiós, hasta luego.

0: Op 1 juli 1979 ging Radio Mi Amigo 272 van start, maar de voorbereidingen begonnen al ver daarvoor. Luister naar het verhaal van Patrick Vallin.
1: Wij wisten dus al in 77 eigenlijk dat het een straatje zonder einde was, dat het, ging, dat het ergens zou stoppen. We konden dat moeilijk vertellen natuurlijk, want het probleem was, als je dat aan de grote klok hangt, ja, het mocht niet. Het was dus echt wel verboden. Daarom was bijvoorbeeld een blad als Radiovisie, ik zeg maar wat, wij trachten dat van ons weg te houden, mm-hmm. want er worden dan artikels geschreven, die, hè, of er worden foto's gepubliceerd. Die mensen willen zoveel mogelijk erover te weten komen en dan loopt het allemaal mis eigenlijk. Dus wij waren daar al enige tijd mee bezig. Ik heb dan een aantal investeerders moeten zoeken of bijeen moeten krijgen. Dat is gelukt en vrij gemakkelijk gelukt eigenlijk. We waren met vieren. Ik was zelf ook een van die investeerders, maar de hoofdinvesteerder was eigenlijk de eerste die moest ja zeggen, was Sylvain zelf. Want Sylvain heeft altijd gezegd, ik heb er niets, ik had daar niets mee te maken, maar toch wel. Sylvain was eigenlijk de eerste man, die heeft ook de zender gekocht, Den Harris, en betaald vanuit Zwitserland. Ik heb daar de papieren van. En de tweede belangrijke pion in de zaak was Adriaan. Adriaan die had ook gezegd, ik doe mee als Sylvain meedoet. Een bewijs was er al dat Sylvain de zender gekocht had. En de derde was een kartonfabrikant uit Deinze, Jules Callebaut. En de vierde was ik dan. Maar ik had een ruggensteun van Leon Lambrechts, de toenmalige eigenaar van Monopol Records. Voor hem was ook één deel iets te zwaar, want als we over vier delen spreken, we spraken over, ik heb het even omgerekend naar euro's, want het was toen nog Belgisch geld, 75.000 euro per investeerder. Maar dat was op die moment, was dat een huis, dat was de waarde van een huis. Dus we moesten vier huizen bijeen krijgen, bij wijze van spreken. En dat was dus Sylvain, die had zijn betaling gedaan voor de zender. Dus dat was rond. Adriaan ging samen met mij naar Griekenland een schip gaan kopen. In Piraeus lag het vol met schepen die geen werk meer hadden, want dat ging er niet te goed. En dus Adriaan heeft gezegd, dat schip wordt het, oké, okay, tijd terug naar huis. En wij moesten dan alleen de eigenaar zoeken en terugkeren en de zaak regelen. Dus Adriaan ging dan zijn bijdrage en ik weet nog heel goed, ik kom bij hem in zijn bureau in Adegem en een zak zo van de Carnaby, van de kledingzaken eigenlijk. Een zak vol, allemaal briefjes van 1000, een volle zak eigenlijk. Pakte

0: wil ik die oude van de zombies zeker als je het kunt draaien vanaf het originele vinyl. Tel Renault. Zometeen deel 2 van het verhaal van Patrick Verlaine.
1: I want you to want me.

0: Dat was er in uit 1979. Ik kreeg er bijna een brok van in mijn keel. Cheap Trick was dat. And I want you to want me. En dit is deel 2 van Patrick Verlijn. Het woord is aan Patrick.
1: Die Grieken, dat zijn geen simpele mannen. Dat is verschrikkelijk. Dus ik was naar Griekenland gegaan op een bepaald moment. Om ook een regeling te treffen. Ja, want het moet toch een en ander besproken worden. Het is niet een kilo patat dat gaan kopen. Hè. Het ging over serieus wat geld. Dus wij waren dus een tweede keer naar Griekenland gegaan. En die man voelde al dat het dat in de chakos ging komen. Hè, dat we dus overstag zouden gaan. En die was zo slim om te zeggen van kijk, ga gerust naar huis en kom binnen een dag of 10 eens terug. En ondertussen had hij zijn man aan het werk gezet om dat schip in het wit te schilderen. Want eigenlijk was dat zo'n een groen-grijze kleur. Dat was een beetje iets vaals. En ze hebben dat in het wit geschilderd, maar zonder onderlaag of zonder iets af te krabben of af te schuren. Gewoon in het wit geschilderd en daar de naam Magdalena op gezet. Goed, wij komen natuurlijk terug, 10 dagen later. En inderdaad, ah ja, ons schip ligt er al. Ja, het was eigenlijk nog buiten varen en het was in orde. Begrijpt u? Dus het was eigenlijk zo'n beetje in de hand werken om echt tot die koop over te gaan. En, ja. Maar het was in feite toch al geregeld toen. Hè, want Adriaan had zijn zegen gegeven. Dus het moest snel gaan. Omdat we dus natuurlijk, als je je klanten niet wilt verliezen als adverteerder. En je wilt, er moest geld ook beginnen binnenkomen. Want ik zeg het, die 4 mensen waren hun, dus 4 of 5, laten we ons daar tussen houden, waren elk hun huis kwijt eigenlijk, dus aan investering. Dus je kon moeilijk terug bij diezelfde mensen gaan van, breng nog eens een pakje briefjes en nog eens een zak. Dat ging zomaar niet, hè. Dus dat was eigenlijk wel een echt probleem. En hoe ondervond je dat? Wel, normaal deed ik dat, samen met Germain, gingen wij naar Griekenland. Maar op een gegeven moment heeft dan Adriaan ook zijn pion meegestuurd. En Callebaut heeft zijn man meegestuurd, omdat hij toch wou kijken of dat allemaal wel volgens de regels verliep.

0: Herken je het stemgeluid? Roy Orbison was dat. Born on the Wind. Straks overigens ook het verhaal van Ton Schipper. Over dat eerste uur dat hij presenteerde bij Radio Miamigo 272. Maar eerst geef ik nog even het woord aan Patrick Vallen.
1: Sylvain is naar Griekenland gekomen. En daar is het dan de eerste keer eigenlijk begon ik te voelen dat er een probleem was. En wat was het probleem? Sylvain was eigenlijk wel een beetje ingezwolgen van de Nederlanders. He, dus die konden hem wel eigenlijk zo zot maken als een achterdeur, zeggen ze bij ons. Want hij was dus nogal rap te overtuigen in iets. En zeker als het van de Nederlanders kwam. Dus Sylvain zei, kijk, ik heb al een sponsor. Het schip moet voor de kust van Scheveningen liggen. En dan gaat Ren Groot, dacht ik dat het was, die zal advertenties aanbrengen. En behalve Ren Groot hebben we dan ook een sponsor. En dat was Josten Draaien, denk ik. Maar begrijp nu eens goed, als er andere Belgen tussen zitten die dat allemaal betaald hebben, en dan moet dat schip naar Ginder en niet voor de Belgische, dat kan toch niet. Dat was ook de afspraak niet. En daar, dan pas zegt Sylvain van ja, ik mag hier niet verder doen. Ik moet ermee stoppen.

Als je best weet dat die hele warme zomer van het jaar 1976, zo zullen we al jaren over jaren praten over de zomer van 2026. De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. En we gaan er eventjes naar de jaren 60 met een mooie zeeklassieker. Dit is Lulu. En boom, bang, a bang.

0: Zo, die staat. Lulu was dat.
1: Dit is weer een plaat met een radioverhaal.
0: Ik heb er weer eentje. En als je dit hoort, weet je meteen over welke plaat we het hebben.
2: And the beat goes on and on.
3: Wanneer u ook het succes wilt hebben van de Radio Veronica Drive-In Show, neem dan contact op met boekingskantoor Volendam, Boegstraat 8 te Volendam. Telefoon 02993 39 97.
0: En dit is het nummer dat er altijd voor gebruikt werd.

Cliff Nobles and Company en The Horse. Dat is overigens ook een vocale versie van dit nummer. Maar de instrumentale versie werd altijd gebruikt in de promotiespot van de Veronica Drive-In Show. Een plaat met een radioverhaal dus.

0: Ton Schipper was slechts 1 uur te horen op het nieuwe Radio Miamigo 272. En hij vertelt zelf over hoe dat allemaal tot stand kwam.
1: Dat was toen ik in dienst zat. Op een bepaald ogenblik werd ik in Brugge gevraagd. In de Paul Meijer, die de drive-ins deed voor Miamigo, die had daar een studio. En ik moest dringend kopen, want iemand moest mij iets vragen. En de kazerne, ja, die ging dicht zeker om 6 uur. Dus ik daarna, hup naar Paul Meijer. Vragen van, ja, wie wil er mij iets zeggen? Wie wil mij zien? Ja, dat kan ik nu nog niet vertellen. Dat zul je straks wel zien. Het is een verrassing. Nou, een beetje bij beetje kwam het uit dat het Patrick Vallin was. En die vroeg mij, Ton, ik zou heel graag dat je het eerste programma gaat opnemen. Als je dat kunt doen voor mij. Ik zeg, ja, nou, geef me maar details. Wat moet ik zeggen? En wanneer moet ik dat doen? Ja, dat moet je nu doen. Ik dacht, ho, verrek, ik zit in het leger. Ze wisten hier wie ik was en wat ik gedaan had. Dus als ik daarna op een zeezender te horen zou zijn geweest, ja, dan riskeerde ik gevangenisstraf, boete betalen, want dat wou ik dus ook niet doen. Ik dacht van, ja, zou ik het nou doen of niet? Uiteindelijk heb ik ja gezegd en ik ben begonnen om 11 uur 's avonds met opnemen. Dat was een tweesporenbandopnemer. Je hoort ook duidelijk als je naar het programma luistert, het begint heel enthousiast en op het einde klink ik heel moe na afloop van een uur. Maar die opname die had 8 uur geduurd namelijk. Dus hoe ging dat? Ik kondig de intro aan, plaatje wordt gestart, afkondiging. Patrick, was het goed zo? Ja, ja. Want eigenlijk, ik moest doen alsof ik aan boord zat. Dat was eigenlijk de clue. Ik had die boot nooit gezien. Hij had een heel klein fotootje mee. En ik moest doen alsof ik over het dek liep en in de machinekamer en allemaal dat soort vrouwenkul. Patrick, is het goed? Nou, ik zal het er nog eens even opnieuw doen. Dus hup, ik opnieuw die eerste plaat aankondigen, plaats starten, afkondiging. Is het goed, Patrick? Ja, oké, het is goed. Over naar het andere spoor. Plaat instarten na mijn aankondiging. Dan afkondigen. En Patrick, klopt het een beetje met hoe het schip eruit ziet? Nee, ik zou het toch nog even wat anders doen. En we bleven aan de gang. Het duurde echt 7-8 uur. Dus de originele band is dus echt een plaat op de ene spoor, plaat op de andere spoor, plaat ene spoor, plaat andere spoor, plaat ene spoor, plaat andere spoor. En zo duurde het 1 uur. En vandaar ook dat ik in het begin, het kon niet op, de lol, een beetje overdreven als ik het nu hoor. Ik schaam me er nog altijd een beetje voor, maar dat heb je na jaren. En op het einde, ja, je hoort de slapen uit mijn ogen rollen, zeg. En ik was net op tijd in de kazerne, ik had net geen cachot. En ze zijn er niet achtergekomen. Raar, het stond in de krant, ik heb niks gehad.
0: Gelukkig. Verhaal van Ton Schipper over zijn enige uur op Radio Amigo 272. Vrienden, dit was deel 1 van Zeker Klassiekers en andere pareltjes op deze warme zaterdagmiddag. We gaan op naar het nieuws, reclame van het hele uur van 5 uur. En daarna ben ik bij je terug met deel 2. Daar staat onder andere Radio Veronica Centraal. Maar eventjes deze van 10cc. Dit is Ren uit het begin van de jaren 70.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Die beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen toen duizenden mensen om het leven. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Ook bruggen, sluizen en tunnels zijn nu niet overal meer centraal te bedienen. Sommige systemen worden handmatig bediend, maar dat kan wel voor vertraging zorgen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de storing risico's kan opleveren voor de verkeersveiligheid en vraagt automobilisten goed op te letten. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. Officieel staat het dodental nu op 920, terwijl nog veel mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken na 3 dagen na de ramp nog altijd naar overlevenden onder het puin. Volgens schattingen zijn meer dan 6 miljoen mensen door de aardbevingen getroffen, vooral in de oude en slecht gebouwde panden. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend, maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
13: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: I'm into something good van Hummets Hummets. Daarmee begonnen we dit tweede deel van Zee Klassiekers en andere pareltjes op deze warme zaterdagmiddag. Overigens wel goed dat je van jezelf kunt zeggen dat je ergens goed in bent. Welkom bij het programma. Wat hebben we nog? Straks het debuut van Mark Jacobs op Radio Miamigo. En dan praten we over het jaar 1976. En ook veel aandacht aan, over dit.
1: Driekwart van de Nederlandse bevolking wil dat Radio Veronica blijft. En toch wordt er misschien anders beslist.

0: Hij trad met alle grootte van de aarde op, maar soms bracht hij ook zelf muziek uit. Billy Preston, dit was een mooi voorbeeld van Nothing from Nothing.
1: Zeezender nieuws van toen.
0: Op 28 juni 1973 wordt in de Tweede Kamer gestemd over het ratificeren van het verdrag van Straatsburg.
2: De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft om 2:15 vanmiddag het verdrag van Straatsburg aangenomen. De stemverhouding was 95 voor en 37 tegen. Dit betekent dat Radio Veronica gaat verdwijnen.
0: Op deze dag wordt live verslag gedaan van hetgeen er gebeurt in Den Haag.
3: Om 2:15 vanmiddag heeft de Tweede Kamer gestemd over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374, die populair ook wel de anti-Veronica-wetjes of de Veronica-worgwetjes genoemd werden. De Kamer heeft beide wetsontwerpen aanvaard. De mogelijkheid om Radio Veronica een uitzonderingspositie te geven werd verworpen. Dat betekent dat het binnenkort verboden zal zijn om radio-uitzendingen te verzorgen vanuit zee.
0: Dat hele proces begon in de zomer van 1971.
4: Nu eerst een bijdrage van de Hier en Nu-redactie, Wim Jansen.
5: De ministerraad heeft zich vanmiddag langdurig bezig gehouden met de radiopiraten voor de Nederlandse kust. Na afloop vertelde premier De Jong aan Jan Zindel wat er besloten is.
6: Het kabinet heeft besloten dat het verdrag van Straatsburg en de wijziging van de telegraaf en telefoonwet, die zijn nu goedgekeurd en dat die ingediend zullen worden bij de Kamer. Dus de procedure om de parlementaire goedkeuring te krijgen, die wordt ingediend.

Dit was destijds de opvolger van Kiss You All Over. En dan denk ik dat je al weet over welke formatie ik het heb. Dat XL, How Could This Go Wrong? En ja, op 45 toeren. Het is me uiteindelijk gelukt om hem te pakken te krijgen. De Rolling Stones. Let's Spend the Night Together. Een mooie zeeklassieker uit de jaren 60.

0: Dus niks heerlijkers dan op platenmarkten al die tafels af te struinen. Dan op zoek te gaan naar dit soort plaatjes. De Rolling Stones, Let's Spend the Night Together. En als je naar de hoes kijkt, dan denk ik van nou, er had misschien wel iets meer aandacht besteed mogen worden aan de foto van de vijf van de Stones.
1: Toen geluk nog heel gewoon was en reclame nog op zee werd gemaakt.
0: Ik heb er weer een paar voor je van die commercials die je hoorde bij de zeezenders destijds. En je weet het hè? Ze hebben enkel en alleen een historische waarde, niet meer dan dat.

0: En dan moet je die vogel zien. Hij draagt ook een echte Miami Godzin. En dan moet je die vogel zien. En dan moet je die vogel zien. Hij draagt ook een echte Miami Godzin.
1: De Miami Godzins.
2: Dit is de beste. Formidabel zeg.
3: Voor inlichtingen belt u in België het nummer 031-57-68-00 en in Nederland 016-40-42-7-29.

Niet alleen de verhalen en de feiten uit het Gouden Zeezendertijdperk, maar ook de muziek uit die tijd, zoals deze van Stevie Wonder. Mooie, begin van jaren 70 met Higher Ground. Leuk dat je erbij bent. We hebben nog een aantal mooie dingen voor je. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon even hangen hier bij Seabreeze op deze warme zaterdagmiddag. Want het is toch geen weer om naar buiten te gaan. Tenzij je natuurlijk op vakantie moet. Maar dan wel zorgen dat je de airco aanhoudt in de auto. Dit is Cliff Richard.

0: Zevende nieuws van toen.
1: Op het aannemen van de anti-Veronica-wetten door de Tweede Kamer wordt door de fans van het station met woede gereageerd.
2: Binnenhof werd zojuist schoongeveegd door politie te paard. De demonstranten bevinden zich nu buiten het binnenhof en gedragen zich nogal rumoerig. Wij van Radio Veronica verzoeken alle demonstranten die zich in Den Haag bevinden om zich kalm te houden.
1: Ook Tom Collins verzoekt de aanwezigen in Den Haag om rustig te blijven.
3: Ja, het is inmiddels 4:07. Naar aanleiding van een te grote verzameling mensen op het binnenhof vanmiddag heeft de politie wat acties ondernomen. De politie te paard met name. Maar de grote rumoerige menigte die bevindt zich nu buiten en rondom het binnenhof. En wij verzoeken ze zich te gedragen in zoverre geen gekke dingen te doen. Want elke gewelddaad, elk excess daarbij, dat kan alleen maar leiden tot het schade van belangen voor een eventuele toekomstige popzender. Dus luisteraars nogmaals, alsjeblieft wat rustig blijven.

Ik heb dit altijd een beetje een raar plaatje gevonden, maar toch heeft het wat. Een zeer klassieker uit de jaren 60. Het was de single-uitvoering. Als je er goed op lette, dan kon je de knip ook eigenlijk wel horen. Tommy James en de Shondells en Crimson en Clover. En wel een plaatje waarvan ik me herinner dat het heel vaak gedraaid werd in het programma Goud van Oud van Rob Hout op de zaterdagmiddag. Ja. Dat zijn de herinneringen aan dit soort plaatjes. Maar even in de jaren 70. Dr. Budget, Original Savannah Band en Cherchez la Femme.

0: Als je dat mijn tijd dat ik elk weekend draaide in een bar, daar uit die tijd herinner ik het mij. Het werd veel gedraaid. Cherchez la femme van Dr. Buzzard's Original Savannah Band.
1: Dit is weer

0: Met een radio verhaal. Ik heb er eentje en ter bewijsvoering deze.
1: Tot 6 uur vanmiddag. Fietsen rond de tafel.

0: een hele goede middag. Goede zondagmiddag. Want ik welkom op de 538 meter voor zover u nog niet was afgesneden bij ons station. Ik zou nu een uur lang gouden ouwe moeten draaien, maar Bart is niet ver gekomen. Ik kwam tot nummer 8, de Wies Roezos, Someday, Somewhere. En ik moet voorlopig doorgaan tot nummer 1.
1: Okay. Ja, en het meest bekend is het muziekje misschien wel van deze jingle.
2: Veronica gaat door.
1: En dit is de plaat met het radioverhaal.

Veronica heeft eigenlijk nooit een herkenningsmelodie gehad zoals Noordzee dat wel had. Man of Action en Caroline van de Fortunes. Maar toch, dit nummer werd wel heel erg vaak gebruikt in de laatste pakweg anderhalf jaar van het station. Zometeen de buurt van Mark Jacobs. Eerst nog eventjes een mooie uit de jaren 60.

0: zeezender nieuws van toen.
1: We gaan terug naar 25 juni van het jaar 1976. Het debuut van Mark Jacobs bij Radio Miami Go.
2: Dat is ook mooi. Je zet de microfoon af en terwijl je nog aan het meezingen bent met zo'n valse ochtendstem, net wakker. Een half uur geleden wakker gemaakt met thee op bed. Door een van de jongens van Caroline. Dat was Michel Delpech trouwens, van een paar jaar geleden.
3: Wat neemt het nummer? Dat was een van een Belgische formatie. 003-45-709 heette dat. Jacob klinkt een beetje schor. We hadden gisteren een verjaardag aan boord. Dan zat je wat door met wat glaasjes wijn en wat biertjes. En natuurlijk veel te veel sigaretten. Dan krijg je zo'n schorre stemgeluid. Nou, dan lekker op zee hier. Misschien dat het gauw overgaat. Het is 16:02. Het is 14 minuten over 6 geworden, vrienden. Het is vandaag 25 juni van het jaar 1976. We zitten alweer 4 dagen volop in de zomer. En dat zal vandaag ook wel blijken, want de weersverwachting voor vandaag is ongeveer een... Nou, eens kijken. Droog en zonnig. Een graad op 31 zal het worden. Mark Jacobs op uw radio tot een uur of 8 vanmorgen. Het is wel wennen trouwens hoor. Na 3 jaar weer terug achter de microfoon. Maar het is trouwens zalig weer buiten. Het is al een graad of... Nou, ik voel er wel een graad of 20. Het zijn water is 16 graden. Daar kwam onze machinist net mee aanzetten. Ik heb zin in een heerlijke duik in het zilte nat. Als je dan zonder het schip heen zwemt. Je kijkt het van ver. Dan zie je van jij bent de mooiste. Dit is Dimitri van Toren. Het is trouwens zalig vertoeven op dit schip. We hebben een kok die zo lekker kan koken dat je altijd na die tijd kan zeggen van more, more, more. Het is werkelijk ideaal. Het is een heerlijke stille zee. Het schip ligt zalig stil. Dit is die Andrea True Connection. Deze dame die speelt in een bepaald soort films in Amerika. Nou ja, 10 minuten voor 7:30. Het is 1 minuut over 7:30 geworden en ik krijg net van Bart het weerbericht voor vandaag binnen. Nou, dat ligt er niet om. Zonnig en zeer warm weer met in het oosten weinig wind en maximum temperaturen van 30 tot 35 graden. Ja ja, later op de dag is er kans op onweer en aan de kust met wind van zee wat lagere temperaturen. Bart van Leeuwen is even naar de telexkamer het nieuws aan het uittypen, dus de techniek doet Jacobs nou zelf. Het is wel wennen hoor. Na 3 jaar weer eens een keer terug op de radio. Ik zie dat het de hoogste tijd voor mij is geworden om afscheid van u te gaan nemen. Het is 4 minuten voor 8. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Dit was Mark Jacobsen met Live van Boord, het programma. Ook goeiemorgen wat mij betreft. Graag tot morgen. Ja.

0: Sammy Davis Jr., you can count on me. En ik heb zo meteen nog wat leuks voor je. En ik moet je nog even vertellen, vanmorgen is weer de nieuwe nieuwsbrief uitgekomen. Nummer 12. Het laatste verhaal over de belevenissen van Fred Bolland. De terugkomst van Radio Atlantis in 1974. En als je geïnteresseerd bent, moet je even naar de Facebookpagina gaan van Zee Klassiekers en andere pareltjes. Daar is een aanmeldformulier. En dan krijg je hem in dit weekend of net na het weekend nog in je mailbox.
1: Antiek is pas antiek als er antiek op staat. En op deze staat antiek.

0: Weer zo'n mooie zeeklassieker uit de jaren 60. The Hollies and I Can't Let Go. En ik had het je beloofd, ik heb nog wat leuks voor je.
1: Jingle memories, memories. Zo klonk het vroeger vanaf zee.
2: Ze zijn onvergetelijk, de jingles van de zeezenders.
0: Ja, want we besteden aandacht aan de reclamespots van die zenders van destijds. Maar die jingles waren zeker zo leuk.

0: Met Terry Jack zijn we in het Gouden Zeezender schijfarchief aangekomen. Een lieveling van 22 juni van het jaar 1974. En hier hebben we hem.
1: Let op, hier komt
2: Veronica's alarmschijf.
0: Het is die van 15 augustus van het jaar 1970.

0: Alarm schijnt van 15 augustus van het jaar 1970. Een fire and wild and exciting. En daarmee zijn we aan het einde gekomen. In deze aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes. Zometeen heel veel plezier met Anton. Want die is er nog een keertje. Want volgens mijn informatie is Leo van Dijk nog niet terug op de zender. Let een beetje op jezelf met die warmte dit weekend. Blijf een beetje de zon. Gewoon een beetje de schaduw opzoeken. Dan komt alles vanzelf goed. Tot besluit.
1: Radio.
0: Ik wens je nog een fijn weekend. Dit is Eric Clapton.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke netwerkstoring, waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet overal normaal kunnen worden bediend. Ook kunnen boven snelwegen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan glasvezelkabels. Rijkswaterstaat probeert bruggen en sluizen waar mogelijk lokaal te bedienen, maar waarschuwt voor vertragingen. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen verloor in de slotfase van de derde kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull op de Red Bull Ring in Spielberg. George Russell veroverde daarna de pole position voor Mercedes. Zijn snelste ronde werd nog kort bekeken vanwege de gele vlag na de crash van Verstappen. Maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Russell voldoende snelheid had verminderd. Verstappen bleef ongedeerd en start morgen vanaf de vijfde plaats. Australië scherpt de regels rond sociale media voor kinderen verder aan. De regering verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het verbod op accounts voor jongeren onder de 16 jaar onvoldoende handhaven. Bedrijven riskeren voortaan een boete tot 99 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 60 miljoen euro. Premier Albanese zegt dat er nog altijd te veel kinderen op sociale media actief zijn. De hittegolf in Europa blijft records breken. In Denemarken en Tsjechië zijn zaterdag de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken liep het kwik op tot 37 graden, terwijl het in Tsjechië maar liefst 40,6 graden werd. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen dagen warmterecords gesneuveld. Zo noteerden Frankrijk en Duitsland de hoogste temperaturen ooit gemeten. In België en het Verenigd Koninkrijk werden records gevestigd voor de warmste junidag en de heetste nacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kans op onweer met zware windstoten tot 100 km per uur en grote hagelstenen en veel regen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij 27 tot 32 graden. Vanaf maandag duidelijk minder warm. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cibris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocibris.nl/donatie. Radio Cibris, het geluid van Vrije Radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395.

Billie Jean en dat was Clubhouse. Billie Jean, Do It Again. Dat was een hele goede avond. Dankjewel. Paul van der Mark voor jouw bijdrage tussen 4 en 6. Hij zat weer in de zogenaamde nachtzaam sandwich. Tussen 2 en 4 was ik al samen met Huub met het Popfront. Net een lekker hapje gegeten op het terrasje hier in, op het park in Zuidwest-Brabant. Net op tijd weer binnen om de uitzending te beginnen in elk geval. Dus Van Dijk breekt door zonder Leo. Die is nog aan het herstellen van zijn ooroperatie. Het gaat een klein beetje beter, elke week een beetje. Dus even afwachten wanneer Leo Van Dijk weer present is om zijn programma op te pakken. Tot die tijd hoor je nog nachts aan bijen. Tot 7 uur. Van Dijk breidt door zonder Leo met Anton. En met de nieuwe single van Katy Perry. Watch It Burn op Seabreeze. Goedenavond.

Ik denk dat heel veel mensen vanmiddag ook lekker op een terrasje hebben gezeten. Nou, je weet dat diegenen die vanmiddag hebben geluisterd naar het programma Popfront, dat ze ook mijn grote vriend Huub de Mooi hierbij aanwezig was. Om 4 uur hebben we dus even plaatsgenomen op het terrasje. En ik rol net om 2 minuten voor de klok van 6 uur weer hier de studio binnen. Dus we zijn net op tijd. Ja. Mijn moeder is altijd net als ook een meisje, dus wat dat betreft. Hè. 17:15, Radio Seabreeze. Dankjewel nogmaals, Paul van der Mark. Voor jouw bijdrage tussen 4 en 6. Helaas weinig van meegekregen. Nieuwe muziek nu van Yves Berendsen.

ze mogen toch wel een van de verrassingen van het WK voetbal te noemen zijn. Ecuador. Ze zijn ook geplaatst voor de volgende ronde. Het is 21 voorbij 18. Van Dijk breekt door zonder Leo met Anton. Maar over diezelfde Leo van Dijk gesproken. Als hij, voor zover het mogelijk is, zit ik lekker te luisteren. En ik wil graag een lekkere ethisch knijter horen van Rick James. Heb je die toevallig bij de hand? Niet toevallig, Leo. We hebben hem gewoon bij de hand. En we draaien speciaal voor Leo van Dijk. Herstellende van zijn operatie in Roosendaal. En we kunnen niet wachten om hem weer te begroeten hier op Radio Seabreeze. Om zijn programma Van Dijk Breekt Door te presenteren. Onder andere en Vindelisjes op dinsdagavond. Beide met Leo van Dijk. En niet zoals nu met Anton Larsson. Dit is Rick James voor Leo van Dijk. En inderdaad, Glow.

luisteraars. Heerlijke muziek. Echt zo'n lekker meebrulnummer van Opus. En Life is Life was een echte one-hit wonder. Want meer dan dit kwam er niets uit deze heren. Uit hun pennenstreek, zullen we maar zeggen. Of zoiets. Ja, ik weet niet. Anders moet ze verklaren. Het is precies 6:30. Halverwege Van Dijk breekt door met Anton Zonderleeuw. Met Princess. Say I'm your number one.

Ik kan hem vanmiddag horen voor de eerste keer in de hoedanigheid als zijnde de speciale aanbieding. Dat was de nieuwe single van Kensington en Safe Haven. Het is de zomer in Nederland, dat mogen duidelijk zijn. Het is 7 over half 7 met de Sandy Coast en de

Of die de boek ingaat als een van de heetste pre-zomers van de afgelopen eeuw. Dat valt nog even te bezien. Maar het zal er omhouden, denk ik. Het zal er omspannen. Het is 6:45. Van Dijk breekt door. Zonder Leo met Anton. En Playa Hiti. De Radio Mix uit 1994. En The Summer is Magic. Zometeen nieuwe muziek van Dan en Shay. En Young na Mr. President. Daar is de titel.

0: Amerikaans duo bestaande uit Dancewires en Shay Mooney. Duo heeft onder andere samengewerkt met Justin Bieber, The Rascal Flatts en ook nog met Kelly Clarkson. Dat was een nieuwe single van het gelijknamige album You, Dan en Shay. Bracht de tijd op 9 voor 7 Radio Shibbreeze. 1098. Binnenkort is je ook weer terug on air. Komende week gaan we proberen om het een en ander al op poten te zetten, zodat 1395 ook zo spoedig mogelijk weer on air is. Tot die tijd alleen via 1098 en nu met Miguel Brown.
1: 5, 10, 20,
0: and so many men, 40, so little time.
1: 50.

0: MC Micah G en DJ Sven. Dikke nummer 1 in de sites. Voor de holiday rap gebaseerd op het nummer van Madonna. Holiday in elk geval. Ja. Wat vliegt zo'n uurtje toch voorbij, jongens. Het is alweer 3 minuten voor de klok van 7. Dat betekent dat we er... dat we de benen gaan maken, plaats gaan maken voor de rest van de collega's. Straks om 8 uur in elk geval nog Sjoerd de Jong. En Dave Hearn is er ook nog om 10 uur. Volgende week zaterdag wellicht weer terug op het nest. Leo van Dijk. Of anders hoor je mij volgende week weer met Van Dijk breekt door zonder Leo. Met Anton. We hebben er goede hoop in. Houd je in elk geval op de hoogte. En mij hoef je niet zo lang te missen, want ik spreek je morgenmiddag weer. Tussen 2 en 4 voor een nieuwe aflevering van het Popfront zondagmiddageditie. Ik wens je nog een hele zoele, fijne zondagavond. Veel plezier met de collega's hier op Radio Seabreeze. En we gaan eruit met Vlaamse muziek. En dat is een oude speciale aanbieding. Milo en DJ Lucius en Forever Young. En ik wens je nog een hele fijne avond.
1: Dit is jouw zomer. Jouw zomer. Met Seabreeze AM.
0: Tot morgen.

0: naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is John Stuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. De bar gaat niet meer open als uitgaansgelegenheid. Ook komt er een blijvend monument voor de slachtoffers van de brand. 41 personen overleefden het niet. 115 anderen raakten gewond. Flessen champagne met sterretjes kwamen te dicht bij het plafond, waardoor het geluidsisolerende schuim vlam vatte. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffer is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Bruggen, sluizen, tunnels en verkeerssystemen komen stap voor stap weer in bedrijf. Rijkswaterstaat checkt nog of alle systemen volledig functioneren en adviseert weg- en vaarweggebruikers alert te blijven. Langs de snelwegen konden tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor konden gevaarlijke situaties ontstaan. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend. Maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
12: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Saturday night, just after 7 o'clock.
15: Here's a new episode of the Retro American Top 40.

0: is de nieuweling in de USA Big Top 40 op 40. Love is what you make it.
1: This is American Top 40.
0: Dat klopt wel hoor, the biggest countdown in the world. De Amerikaanse top 40 volgens Cashbox. De lijst is gebaseerd op de verkoopcijfers van de platenzaken. All over the United States of America. We gaan terug naar 24 februari 1973. Je hoort de belangrijkste nieuwe binnenkomers, stijgers. En natuurlijk kijken we naar de top 3.
2: The Big 40. This week's Retro Chart.
3: A hot new song in this week's USA Top 40.

0: Johnny Nash. Bijzonder hoor, een niet-Jamaikaan die reggae maakte. Hij kende het nummer vooral van Bob Marley. Stir It Up, de tweede nieuwe die je hoort in het programma op 34. Saturday Night
1: Spectacular. Top 40. And now, the highest debut single.
0: Die vinden we op 32. The Four Tops. Ain't No Woman Like The One I've Got.

lekkere lijst, hoor. USA Top 40 van 24 februari 1973. Met veel soft soul ook. Four Tops hoorde je zojuist. Maar wat dacht je hiervan? Een van de betere songs van Gladys Knight en de Pips. Met een stip op 30 van 40 gekomen.

Crofts. Met een stip op 29. Ten tijde van deze hitlijst, februari 1973, waren ze in Nederland nog onder de radar. We kennen ze nog nauwelijks. In augustus van dit jaar zouden ze de

0: hitparade bereiken met Diamond Girl. Overigens, never nooit een top 40 hit.
1: The soundtracks of your life. The biggest hits in US history. Relive the magic with the historical American Top 40.
0: Nog zo'n ingetogen song op 26, ook al in de tweede week. David Gates en Brad. Met een stip. Hier is Aubrey.
2: This is the Big Top 40.

0: lekker gedaan hoor, met de rustige muziek. Ja, ja. I'm just a singer in a rock and roll band met een stip. Met de Moody Blues kwamen we de top 20 binnen. Op 18.
1: Taking you back through the years of pop music. This is a historical American Top 40. The Big Top 40.
0: I don't believe it. Een satirische song op 16. Dr. Hoek. En als ik goed luister ook Wolfman Jack. The cover of the Rolling Stone, daar gaat het over.

0: Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend.
1: Dit is al een mooi verhaal trouwens aan die song van Dr. Hook en de Medicine Show. Het gaat over de wens van zo'n beetje alle Amerikaanse artiesten om toch ooit op de cover van de Rolling Stone te komen. Dat beroemde blad, weet je wel. Was voor weinigen weggelegd. Ook niet voor Dr. Hook. Nou ja, dat wil zeggen. Ja, een paar maanden na het verschijnen van deze hit zouden ze wel degelijk op de cover komen. Want het werd een grote top 10 hit. En hier is Deodata. Op 15, de grootste stijger deze week. Also, sprak Zarathustra.

0: een paar jaar succesvol, deze groep uit Canada. Begon in 1970, toen hadden ze een top 3 hit in Canada met You, Me and Mexico. Dit was hun grootste hit uit 1973. The Last Song. Edward Bear hoorde je.
1: Radio Seabreeze, 1098 of 1395 AM. AM. 5.

0: stip in de top 10. Gaan we na. Zat er voor de vierde week in en steeg deze week van 14 naar 5. Roberta Fleck op weg naar de nummer 1. Killing Me Softly with his song.
1: You're listening to a classic USA Top 40. The countdown rolls on. Up to number 1.
0: De bovenste beste 3. En op 3 daar vinden we een heel bijzonder nummer. De soundtrack van Deliverance, de film. Dueling Banjos. En het bijzondere is dat het helemaal niet gaat over twee duellerende banjos, maar een banjo en een gitaar.

0: Weisberg en Steve Mandel op 3.
1: Classic Top 40 Countdown.
0: De nummer 2 stond daarvoor op 1. Nou ja, niet vorige week, maar die weken daarvoor. Elton John, stationair op 2. En de Crocodile Rock.

0: blast from the past. Here's your host, Henry.
1: Here is an overview.
2: De top 10 van de lijst van 24 februari 1973. Het overzicht. Op 10 John Denver, Rocky Mountain High. Op 9, gedaald van 7. Do It Again, Steely Dan. En op 8, Madden Stip, Edward Baer. Groep uit Canada, Toronto, Last Song. Love Train vinden we op 7. Heel klein stipje van 9 gekomen, de OJ's. Lobo, Don't Expect Me To Be A Friend. 7 dagen geleden stonden ze nog 4 en nu gedaald naar 6. De grootste stijger in de top 10 op 5. Roberta Fleck met een vuurrode pijl omhoog. Killing Me Softly with a Song van 14 gekomen. Hurricane Smitty daalde. Oh babe, what would you say? Nou, gewoon jammer dat je gedaald bent. Want vorige week stond hij nog 1. Op 3, The Dueling Banjos. Soundtrack van de film Deliverance. Eric Weisberg en Steve Mandel. Van 6 naar 3. Op 2, blijven staan. Oud nummer 1 hit, Crocodile Rock, Elton John.
3: Number 1.
2: Lijst aanvoerder deze week. Vorige week nog 3, The Spinners. Could it be? I'm falling in love.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is getrouwd met haar partner Koert Kleijwegt. Het huwelijk werd voltrokken in het Rotterdamse stadhuis door journalist Sander de Kramer. Schouten betrok de stad nadrukkelijk bij haar trouwdag. Leerlingen van kindcentrum het Oude Westen ontwierpen haar trouwjurk. De RET verzorgde het vervoer met tramlijn 1. En tijdens het feest traden Litouwers en Frederike Spicht op. Schouten en Kleijwegt kennen elkaar sinds hun studententijd aan de Erasmus Universiteit. Ze kregen pas in de coronaperiode een relatie. De politie onderzoekt twee gewelddadige scooterroven die in twee opeenvolgende nachten zijn gepleegd in Almere. In de meest recente zaak werden een jongen en een meisje bij een skatebaan in Almere buiten hout onder bedreiging van messen beroofd van hun scooters en bezittingen. Een nacht eerder werd een vrouw op het spoorbaanpad overvallen. Ze moest haar scooter en spullen afstaan nadat een van de daders een vuurwapen op haar richtte. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar verband houden en roept getuigen op zich te melden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk heeft geleid tot een sterke toename van het aantal verdrinkingen. Sinds het begin van de hitteperiode op 18 juni zijn zeker 74 mensen om het leven gekomen in het water. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zochten veel mensen verkoeling in rivieren, meren en vijvers, waar zwemmen vaak gevaarlijk is. De Franse regering roept inwoners opnieuw op uitsluitend te zwemmen op officiële en bewaakte locaties. Frankrijk beleefde deze week de heetste dagen die ooit in het land zijn gemeten. Bij een verkeersongeval in Terneuzen zijn vanmiddag 5 mensen betrokken geraakt. 2 auto's botsten op elkaar, waarna een van de voertuigen in een droge sloot belandde. 1 inzittende kwam bekneld te zitten, maar kon door de hulpdiensten worden bevrijd. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie is nog bezig met onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en de voertuigen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
7: Zaterdagavond. Live uit Nieuwehoorn. Friesland. Sjoerd de Jong dendert door. Tot aan 10 uur. Dit is de

Welkom bij de Saturday Night Train hier op Radio Seabreeze. Ja, ik zit in een appgroep. De honden lusten er geen brood van als je het allemaal leest. Jongen. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Maar goed, de eerste plaats waar ik mee opende was de XTC. En ik zou maar zeggen, een collega DJ die is helemaal kapot van deze plaat. Nou, die man heeft groot gelijk, maar het is inderdaad een heerlijk nummer. Census Working Overtime 1982. Goed vrienden, ik zit in een heerlijke, coole studio. 23 graden. En ja, die airco die is betaald door Radio Seabreeze zelf, de stichting. Als je een beetje flink bent en je een beetje lief doet, dan krijg je dat gewoon vergoed. Dus ja, mensen, er zijn vast meer DJ's die ook vast wel een airco in de studio willen hebben. Ik zou zeggen, regel het gewoon even. Want ze betalen hem, het is geen probleem. Goed, ik heb weinig verzoekjes. Nou ja, goed, ik heb wel verzoekjes. Maar voor wat wij gewend zijn, valt het tegen. Maar dat geeft niks, want ik had eerder deze week al een playlist gemaakt. En die playlist die zit vol met hier en daar een gaatje. Ik weet niet hoe warm het bij jullie is. Het is hier heerlijk. En als ik naar buiten loop, dan het is net of loop ik tegen een muur. Zo warm is het hier. Man, man. Ik ben er uiteindelijk nu ook wel klaar mee. Ik ben met een overkapping voor de camper bezig. En ik heb er sinds, nou wat zal het zijn, woensdagavond geen fuck meer aan gedaan. En dat vind ik helemaal niks. Het schijnt dat Wim de Groot heeft vanavond een feestje in Almere. Maak er een gezellige avond van. En als er wat gedraaid moet worden, dan horen we het wel. Zoals ik al zei, Radio Seabreeze. Met de Saturday Night Train. Sjoerd achter de knoppen is de machinist. Ja, die man die doet angst van alles. Voorziet de mensen van koffie in de stationsrestauratie. Ja, wat wil je eigenlijk nog meer? En een droogje. Goed vrienden, ik sta het tweede nummer in. Shirley Ellis.

Het is zomer. Op je radio. Dag in dag uit. Voor een goed geluid. Zomerradio. Yesterday. Yesterday.

Enrique Iglesias. Goed vrienden, het volgende nummer is OMD. So In Love, 1985. Mocht je net zijn afgestemd, Radio Sibiris in de radio. 1098 in het westen en 1395 waarschijnlijk volgende week in het noorden.

vorige week was het zo dat, dat zijn vaste luisteraars, Theo Huytema, of Theo en Janneke Huytema in Leeuwarden. En die mensen die waren even abuis in een tent of weet ik veel wat. En toen zei ik van, ze zitten waarschijnlijk naar voetbal te kijken. Nou, dan schijnt het zo te zijn. Het zijn helemaal geen voetbalfans.

muziek. Dat is dat natuurlijk niet. Het is wel een Nederlandse band. Tietjen. In de Summer Night. En daarom heb ik hem ook gedraaid. In de cirkel. Rock with you.

het schijnt dat de drummer van Def Leppard, die heeft maar één arm. En die andere is hij kwijtgeraakt uit een ongeluk. Nou, ik hoor het er niet aan. Alwel, ik hoor het echt niet. Goed vrienden, Pet Shop Boys. 1979. Go West. Hier op Radio Sibris. Met de Saturday Night Train. Ergens in Nederland. Toch een heerlijke, zwoele zaterdagavond.

tijd die vliegt weer om. Zo gezegd de Pet Shop Boys. Go West. Nou is het zo. Dit nummer zou aangevraagd worden door de familie Zandstra. En die man die zou, of die beste man, die zou met de boot pleiten. Maar de brug die wil niet open. Want door de warmte zijn de brugdekken, die zetten uit. En dan willen ze niet meer open, of niet meer dicht. In ieder geval, ik zei, wat vind je hiervan? Zal ik je even bellen? Nou, hij zegt, ik kom wel een keer bij je in de studio. Dat is ook goed. Speciaal voor Dirk Zandstra. Status quo, hold your back.

Hold Your Back. En het schijnt dat dat riffje op de gitaar, dat schijnt heel makkelijk te zijn. Ja, ik kan het niet, maar... En beterschap uit Turk.

vriendin Olivia Newton-John. Helaas niet meer onder ons. Soul Kiss. Wij gebruikten dit nummer, ik kan wel haast zeggen, vroeger. Om te soundchecken met het Roy Wind Show. Er staat een heerlijke barsten in en ook nog een strakke barsten. Een geliefde...

Inderdaad, verder in uit. Herman Brood. Herman Balen zeggen wij hier in Friesland. Helaas is deze man ook al niet meer onder ons. Nee. Even kijken, ik heb nog een verzoekje. En dat verzoekje is van Annie. Annie van der Meulen. En die wou graag een nummer horen van The Jam, Going on the Ground.

Vriend in de Wings. Dat is 2 minuten. Dan ploffen we in het tweede uur van de Saturday Night Train hier op Radio Sybris.

Ja, vrienden. Er zijn mensen die zeggen, ze gaan helemaal uit hun panty van deze muziek of van dit nummer. Ik vind hem ook fantastisch. Het is kippenvel. Guns N' Roses. Helemaal gedraaid. Sweet Child of Time. Of, sorry, Oh Mine. Goed, daar starten we mee. Hier op jullie zaterdagavond met de Saturday Night Train. Met Sjoerd achter de knoppen of Radio Seabreeze. Live vanuit Oranjewoud, zou ik bijna zeggen. Maar dat is Nieuwe Arne. 27 juni. Het tweede uur met de Saturday Night Train. We hebben de nodige verzoeken. We hebben Geert de Meer met de wisselplaat. En ik zie nog een verzoekje staan. En nog een verzoekje van de tuinman. Maar die schijnt onderweg te zijn. En zodra hij thuis is. In een barn. Zo noemt hij dat. Dan drijven. Ik krijg wel een seintje van die man. Ze hebben vanmiddag aan de spare ribs gezeten. Ik heb niet een foto gekregen. Dat vind ik dan weer een dikke teleurstelling. Maar ja, goed, het zij hun vergeven. Als ik hier door de ramen kijk, we hebben best een wijs uitzicht. Het is grijs en bewolkt. En ze hadden het over regen. Maar het valt heel erg mee. Ik moet het nog zien dat wij vanavond nog regen krijgen. En het zou voor de Night of the Koemarkt helemaal niet leuk zijn. En het zou waarschijnlijk ook niet gebeuren.

Goed vrienden, het tweede nummer van Pieter Strijker. Een hele patte kerel is dat. Ik heb per ongeluk ooit de single verkocht aan Marcel Joustra. En niet bestilgestaan van... Ik zei, hoe kom je aan het nummer? Ja, dat heb ik van jou gekocht. Shit. Geeft net. Komt ie dan.

0: bewijzen dat de AM...
1: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.
2: Shipwreck number 8, second segment for DB.

nog een nummer van Shirley Ellis. De Clapping Song. Je moet hem niet te vaak horen, maar ik vind hem wel een keer grappig op de zaterdagavond hier in de Saturday Night Train.

Goed vrienden, een verzoekje is voor familie Bosma. Die man is een vergeten in te spreken, maar ik moest wel dit nummer draaien. Kajak, Mammoet. Fantastisch nummer.

0: Yeah. Boudewijn de Groot. Verstaanbare muziek. Avond. Even een rustpuntje in de show.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je lichten doet.

wat een geweldige tekstschrijver is deze man. Het is echt fantastisch. Kippenvel eigenlijk. Wij troffen hem... Oh, wacht even. Het is... Het gaat onweer hier. Dat is apart. In ieder geval... dat was het blokje Nederlandstalige muziek.

0: Radio Seabreeze.
1: Nou, het spoelt hier. Gelukkig, dan koelt het lekker af. Yeah. U2. Desire.

Queen en U2. Desire. En het regelt hier inmiddels. En dat is een lekker buitje voor de tuin. Dat kan ik je melden. Want het is hier erg droog. Ik ben deze week met de grondboor bezig geweest. En nou, ik kreeg geen zand omhoog. Want het, is, het viel er als lashand weer tussenuit. Nou, voor onze tuinman. Die heeft pukkels op zijn kuiten. Ik zou zeggen, daar is wel een behandeling voor. Marianne Rosenberg.

Marianne Rosenberg. Ach, het is ook helemaal niet verkeerd. Ich bin wie du. 1976, daar schrok ik dan wel weer van. Ik dacht dat het nummer jonger was. Goed vrienden, wij zijn toe aan de wisselplaten. De wisselplaten is, die wordt uiteindelijk bedacht door Geert de Meer. En Geert de Meer die stuurt iedere week stuurt die, twee nummers in. Dat is een origineel en een cover. Ik doe nu het origineel, dat is van Thin Lizzy. Hij leeft ook niet meer. Whiskey in a Year. En die is van, dan moet ik even spieken, 1973.

0: Tin Lizzy. Whiskey on the Year. Of on the Year. Volgens mij, ik zat zo te denken, maar... Dat Dubliners dit nummer ook hebben geschreven, maar ik weet het zo niet. In ieder geval, de volgende die hij erbij gezocht heeft, die is van Metallica. En met dezelfde tekst natuurlijk.
1: De wisselplaat. Spoor 1. Wissel naar spoor 2.

1998. Metallica. Whiskey in the Jaar. Geert, ik wil je vriendelijk bedanken voor deze inzending, want hij was fantastisch. Familie Dijkstra uit Akkrum. Die vroegen een nummer aan 10.

0: heel eerlijk te zijn, kon ik de hele nummer niet. 10 Teenager, Baby Hold On. En daar had ik eigenlijk nog een verzoekje. En dat is voor Theo en Janneke. En die hadden een nummer aangevraagd van Gerard Cox. Maar dat nummer, dat heb ik niet. Dus hoe ik dat nou weer oplossen moet, even kieken.
1: Het is

Electric Light Orchestra. Summer and Lightning. Nou, als ik nu naar buiten kijk, het ziet er een beetje spooky uit. Het is wat, wat grijs, groen zeg maar. En de show die loopt op zijn laatste tenen. We zijn bijna op de plaats van bestemming. Ik moet zeggen, Theo en Janneke, ik ga, dat nummer ga ik downloaden. Dat ga ik nu niet meer doen, want dat is, daar is te kort de dag voor. Dat doen we volgende week. Randy Crawford.

We zijn er. We zijn in Heerenveen. Vlak voor de bui. Nou, als ik het zo zie, het ziet er echt heel onheilspellend uit, zeg maar. Goed vrienden, dit was de Saturday Night Train. Met Sjoerd achter de knoppen. Die schept de kolen, die knipt de kaartjes. Is in de stationsrestauratie, die man die heeft het smoordruk. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Geer de Meer voor zijn inzending van de Wisselplaat. We wachten weer op de volgende inzending. Misschien moeten we voor volgende week zaterdag even wat regelen. Dat je dan hier komt, maar even kijken hoe we dat invullen. Nou, mij komt David Heurn en die zit dat middernacht met de Dave Show. En morgen weer heel veel leuke programma's op Radio Sibris. Goed vrienden, ik heb het met heel veel plezier gedaan vanavond. In een lekkere, coole studio. Ik zou zeggen, maak er nog een fijn weekend van. Dag, dag. Hoi.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het debat in het parlement van Georgië is uitgelopen op een massale vechtpartij. Tijdens de jaarlijkse regeringsverklaring van premier Irakli Kobakhidze ontstond de chaos nadat een oppositieparlementariër scherpe kritiek uitte op de premier. De woordenwisseling liep uit op een handgemeen tussen leden van de regeringspartij en de oppositie. De vechtpartij vond plaats tegen de achtergrond van een langdurige politieke crisis en maandenlange protesten tegen de regering die onder vuur ligt vanwege haar omstreden koers richting de Europese Unie. Steeds meer fietsers belanden na een ongeluk op de spoedeisende hulp. Maar een algemene helmplicht komt er voorlopig niet. Volgens Veiligheid NL werden vorig jaar 80.900 fietsers behandeld op de spoedeisende hulp. Vooral het aantal ongevallen met elektrische fietsen neemt sterk toe. Een fietshelm kan het risico op dodelijk hoofdletsel met ruim 70% verminderen, blijkt uit onderzoek van SWOV. Veiligheid NL pleit niet voor een helmplicht, maar kiest voor voorlichting, omdat de onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor zou zijn. Door de extreme hitte ligt het busverkeer van Hermes in Zuidoost-Brabant grotendeels stil. Een oververhitte oplaadinstallatie zorgt ervoor dat elektrische bussen niet kunnen worden opgeladen. Alleen buslijn 401 van en naar Eindhoven Airport blijft voorlopig rijden. Hermes verwacht de dienstregeling morgen weer te kunnen hervatten als de temperaturen dalen. Vrijdag had Hermes ook al last van precies hetzelfde euvel. Ook toen verviel de dienstregeling grotendeels. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft 2 teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
12: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
14: And now it's time for...

0: met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt na de komende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een tv-toespraak verklaarde hij geen rechts- of linkskabinet na te streven en ook niet afhankelijk te willen zijn van Arabische partijen. Netanyahu leidt momenteel de meest rechtse regering uit de Israëlische geschiedenis, samen met extreemrechtse partijen. Die samenwerking zorgt regelmatig voor spanningen, onder andere over het beleid ten aanzien van de bezette westelijke Jordaan-oever. De verkiezingen moeten voor eind oktober plaatsvinden. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cibris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocibris.nl/donatie. Radio Cibris, het geluid van Vrije Radio.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is ons thuis staan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer.

0: trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is ons staan met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: nieuws van 2 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat